0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws. Oh, nee.

leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: to my day.
1: Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. In Pijnakken werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakten zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk.

Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz, tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. In Pijnak werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakten zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz, tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten.

En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

verven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden, waaronder een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op sommige locaties erg druk. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakte zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dulluit van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. Een specifiek knelpunt is het recht op onderwijs. Hoewel kinderen uiterlijk na 3 maanden naar school zouden moeten gaan, lukt het in de praktijk vaak niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover steeds vaker de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen hebben toen een huisdier genomen, maar hebben daar intussen de tijd niet meer voor of de financiële middelen. En de viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Al was het op sommige plekken erg druk. In Pijnacker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: En dit is het eerste uur van de matinee van deze dinsdag, de 5e mei. Fijn dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en met name op deze matinee. Arno Ouweling is mijn steunend toeverlaat voor de muziek en de techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. In allereerste instantie ga ik straks het gedicht voorlezen van Maarten van Leeuwen. Hij is mede-matinee-presentator. En hij heeft het gedicht, als het goed is, om 12 uur voorgelezen voor de herdenking van deze 5e mei. Het gaat over vrijheid, uiteraard. En hij zit nu aan de vrijheidslunch in het Apeldoornse Bos, waar burgemeester Heerts straks ook de vrijheidsvlam zal aansteken. Frank Ongelok gaat in op de optredens op 7 mei bij Mr. Jazz Zutphen en zondag 17 mei in Kasteel Hakvoort in Voorden. En Janine Postumus van Orpheus gaat in op de 5e editie van het Maaiveld Festival op 13 en 14 mei, dat op veel locaties gehouden wordt. En het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Het Goede Doel, Hou van mij.

De boswachters van Gelderzandschap en Kastelen organiseren op zaterdag 9 mei een lange wandeling vanaf landgoed Hunderen naar het ontoegankelijke gebied de Kraaigraaf, een natuurterrein in de omgeving van Twello. Het start om 1 uur 's middags en het duurt ongeveer 4 uur. De deelname kost €6 per persoon. Voor donateurs is het €3 per persoon op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Tip van de boswachter: na een natte periode zijn laarzen aanbevolen voor de kraaigraag. De lengte van de tocht is ongeveer 10 kilometer. Meer informatie en online reserveren kan bij www.glk.nl/excursies. We gaan nu naar Desenchanté van Mylène Farmer.

Zoals beloofd ga ik nu het gedicht voorlezen dat collega Maarten van Leeuwen heeft geschreven en dat hij voor mag lezen voordat hij nu aanzit aan het bevrijdingsdiner. Geeft de titel Vrienden in Vrijheid. Jij woont in Orden en ik in Zuid. Jij bent rustig en ik spreek luid. Wij beiden wonen in dezelfde stad. Wij beiden baden in hetzelfde bad. Jij hebt je twijfels over de markthal op het plein, maar geniet van wandelen door het kroondomein. Ik ben bezorgd over temperaturen die almaar stijgen en enge mannen die onze vrede bedreigen. Jij richt je vooral lokaal. Ik oriënteer mij juist globaal. Jij de stad en ik de aarde. Wij laten elkaar in onze waarde. Jij bent ontspannen met je hengeltje in de weer. Je dobbert in je boten op het IJsselmeer. Ik schoffel, ik graaf, ik ploeter in de tuin. Ik heb het heet, het zweet staat op mijn kruin. Jij geniet van stilte, heel alleen. Ik van werken en van mensen om me heen. Jij het water en ik de aarde. We laten elkaar in onze waarde. Ik bel je op, ga je zondag met ons mee? Eerst naar Buslo en dan het Bluescafé? Jij zegt, hoe graag ik ook mee zou gaan, maar zondag zit ik in de kerk aan de Lolaan. Jij vindt geluk in het voeden van je geest en ik word blij van zon en feest. Jij de hemel en ik de aarde. We laten elkaar in onze waarde. En als dan kruisen onze wegen, dan wordt er niet gezwegen. Dan wisselen wij onze mening uit. Jij doet dat rustig en ik spreek luid. Jij bent kalm. Jij relativeert, ik ben fel, gepassioneerd. En dan heffen wij het glas. En het is zoals het altijd was. In vrijheid schudden wij elkaar de hand. Die vrijheid bestendigt onze band. Aldus Maarten van Leeuwen. En we gaan nu luisteren naar The Sound of Philadelphia, Miss and the Three Degrees.

Jael Bergwerf, zij is boswachter van Staatsbosbeheer, organiseert heel veel activiteiten voor jongelui. En dat doet ze dan altijd bij het informatiecentrum Het Leesten. En deze keer onder de titel Maak je moeder blij met een zaadbom. Op 9 mei kun je zaadbommetjes maken voor in de tuin. Bij informatiecentrum Het Leesten van Staatsbosbeheer kun je tussen 12 en 3 uur 's middags aansluiten om je eigen zakje zaadbommen te maken voor €6. En het is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Met deze activiteit ga je lekker aan de knutsel met klei en zaden. En kun je bijvoorbeeld je moeder, maar ook de wilde bijen verrassen met een mooi veldboeket van bloemen. Je maakt meerdere zaadbommetjes die we netjes in een zakje met strik meegeven. De zaadbommetjes kan je op allerlei plaatsen in je buurt neergooien om daar verschillende soorten wilde bloemen te laten groeien. Het is niet alleen mooi, maar het is ook gunstig voor bijen en andere insecten in de natuur die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wanneer de bommetjes ergens zijn neergelegd, is het een verrassing welke bloemen zullen gaan groeien. Tegelijkertijd kun je kijken welke insecten er allemaal op de bloemen afkomen. Misschien bijen of zelfs mooie vlinders. En dit is dus allemaal zaterdag

0: Frank Ongelok praat ons regelmatig bij over de activiteiten die hij in Zutphen en omstreken heeft georganiseerd. Welkom, Frank.
1: Ja, dankjewel, Tineke.
0: Ja, wat heb je voor ons in petto?
1: Nou, we hebben in de jazzkelder van Uffies in

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag blijft een tijdje vrijwel droog en is de regen vooral weggelegd voor Limburg en Duits grondgebied. Later op de middag schuift het regengebied weer naar het westen en krijgen de Achterhoek en Limmerse ook weer wat regen. Elders in de provincie blijft het vrijwel de hele dag droog met een mix van wolken en zon. Het kwik loopt op naar 15 graden waar de zon doorkomt en 13 graden elders. De wind is noordelijk en matig. Vanavond en de komende nacht valt er zo nu en dan regen. De meeste neerslag in het oosten en zuidoosten van de provincie. Het koelt af naar 5 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Woensdag is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. De meeste neerslag is in het oosten van de provincie en wat gespetter in het noordwesten. In de loop van de middag wordt het minder nat, maar in het oosten kan tot in de namiddag nog wat regen vallen. Het wordt een frisse dag met circa 13 graden en in de regen is het een paar graden minder. Donderdag en vrijdag worden een paar droge dagen met geregeld zon. Donderdag wordt het 14 tot 15 graden, maar vrijdag wordt het warmer met 18 tot 19 graden. In het weekend wordt het warmer met temperaturen boven de 20 graden, maar neemt de kans op buien weer toe. We gaan nu naar Dionne Warwick met What the World Needs Now.

0: Ondertussen is tegenover mij aangeschoven Marijke Rom, PR-functionaris van het Apeldoorns Gidsencollectief. Welkom, Marijke.
1: Dankjewel.
0: Ja, jullie hebben geweldige wandelingen aanstaande zondag, moederdag, op programma staan.
1: Zeker, zeker. Nou, het is sowieso de moeite waard voor iedereen die in Apeldoorn vertoeft, woont of vertoeft, om zondag of naar het station en eigenlijk hoor, en naar het Oranjepark. En vooral ook naar het Oranjepark te komen. Want wij vieren 150 jaar spoor, station en Oranjepark. Ja. En dat is eigenlijk op 13 mei. Maar om praktische reden is het 10 mei geworden. En dat is moederdag. En ik denk, je kunt je moeder geen mooier cadeautje geven, of je kunt als moeder je kinderen geen mooier cadeautje geven, dan naar dat Oranjepark te komen en daar te genieten van wat er allemaal aan optredens en aan activiteiten is. Ja. En daar horen wij ook bij.
0: Ja.
1: Want wij gaan wandelen. En normaliter vragen we daar een bedragje voor. Maar op deze bijzondere dag, 150 jaar spoor, station en Oranjepark, is het allemaal gratis. En we starten overigens bij het station al om 00:30 met de wandelingen. Mm-hmm. En dan om 02:30, 03:30, 04:30 en 04:30 starten we. De wandeling duurt ongeveer een half uur. Maar dit is dus op de halve uren. Elk half uur is het. En er staat daar ook wel aangegeven. En je kunt het overal ook in de publiciteit vinden. En die wandeling noemen we Rondje Station. En die wordt ook heel erg leuk, want die gaat zich vooral concentreren op dat stationsplein, op wat er was en wat er op dit moment is. En ook op de scholen die eromheen liggen, want dat maakt Apeldoorn toch ook wel heel erg bijzonder. Oude scholen, nieuwe scholen, oude scholen in een nieuw jasje. Nou, daar vertellen we van alles over. En we komen ook langs de oude ambachtsschool en vertellen wat daar allemaal staat te gebeuren, wat er nu in zit, hoe het straks gaat worden. Natuurlijk langs de Rooms-Katholieke Maria-kerk en weer terug naar het stationsplein, waar we ook wat over de kunst op het plein zullen vertellen. Maar we beginnen natuurlijk wel met dat stationsgebouw, wat 150 jaar geleden ook geopend werd.
0: Ja, en jullie, die viering van 150 jaar spoor, voordat jullie met je wandelingen beginnen om 00:30, heb je dus al van alles rondom het spoor.
1: Ja, want daar hebben we de muziekvereniging De Eendracht die gaat optreden. Die begint al om 23:45. En dan, wat ook heel speciaal is, is dat er pendelritten zijn van de de VSM noem ik het dan maar even, die naar Stroe gaan. En dat is heel bijzonder, want normaal hebben ze het traject richting Eerbeek, Loenen, Dieren, die kant op. Maar ze hebben speciale permissie om op en neer naar Stroe te gaan. En Stroe is geen stationnetje meer waar ze kunnen stoppen. Nee. Dus je gaat ook wel weer terug. Maar het is eigenlijk heel bijzonder dat op deze dag dat speciaal door de NS, door ProRail toegestaan is. Die ritten zijn overigens niet gratis, want het is een kostbare aangelegenheid om die stoomlocomotieven op te starten. Dus daar wordt wel een bedragje voor gevraagd.
0: Ik kan me zo voorstellen dat je dat dan moet regelen via de VSM.
1: Ja, via de VSM. Ja. En natuurlijk, dan gaat er ook het een en ander op het stationsplein gebeuren. Want daar ligt al klaar een plaquette. Een paneel in de grond. Het is nu nog keurig afgedekt. En dat herinnert aan de spoorgeschiedenis. En burgemeester Ton Heerts gaat dat samen met de regiodirectie van de NS onthullen. Nou, en dan is daar een buitenmuseum ingericht door FAMES. En dat is een modelspoorvereniging. Mm-hmm. En dat heeft ook een maquette van hoe het ooit geweest is. En dan gaan die genodigden gaan richting het Oranjepark. En wij starten dan wandelingen op. Van een half uurtje rond je station. Leuke korte wandeling. Nou, en dan richting Oranjepark.
0: Ja.
1: En daar treedt al vanaf 00:30 de Koninklijke Stedelijke Harmonie op. En daar komen de genodigden dan aan. En daar heet iemand, meneer Van der Houven van Oort, een acteur, zal ik maar zeggen.
0: Ja,
1: die heet iedereen.
0: Nee,
1: we hadden gehoopt dat een familielid van de Van der Houven van Oort daar ook zou zijn. Maar dat is niet gelukt. Maar we hebben iemand bereid gevonden om in de rol van Van der Houven van Oort te kruipen. Die heet iedereen welkom. Ook de burgemeester. En de burgemeester gaat ook daar een paneel onthullen. Wat al klaar ligt bij de Regentessenbrug. Keurig afgedekt. Maar wat dan ten tonele gevoerd wordt. Er is een buitenmuseum, dat staat er al. Leuk, ik heb gisteren gekeken met de maquette van de muziektent. Ja. Maar ook met een tijdlijn van wat er vanaf 1876... de opening van het Oranjepark tot op heden eigenlijk allemaal gebeurd is in dat Oranjepark. En dan hebben we daar ook weer wandelingen. En dan beginnen we om 2:30.
0: Wow.
1: En dan 2:30, 3:30, 4:30. 5:30 en 6:30 bij de Regentessenlaan, bij de brug, waar het nieuwe paneel dan inmiddels onthuld is. Daar starten wij onze half uur durende parkenwandeling. En dat is eigenlijk gewoon een kleine wijk te parken in 30 minuten.
0: Ja, daar heb je dus weer allemaal vrijwilligers van jullie club voor nodig.
1: Ja, en wij zijn zo trots. Wij hebben, ik ben af en toe de tel kwijt, maar volgens mij zijn het nu 15 nieuwe gidsen.
0: Wow.
1: Die moeten nog officieel geïnstalleerd worden.
0: Ja.
1: Die zijn nog niet officieel gids.
0: Nee.
1: Maar ze hebben wel allemaal het toelatingsexamen, ons interne examen gedaan. En hebben het gehaald. En die gaan nog gehuldigd worden door ons. Maar ze worden al wel ingezet op deze bijzondere dag. Zodat we gelukkig wat meer gidsen beschikbaar hebben. Want we waren wat ingekrompen.
0: Ja, want ik begreep dat op het moment dat jullie gevraagd hebben om nieuwe vrijwilligers, waar er heel veel aanmeldingen.
1: Immens. En ik heb een paar keer 40 gezegd. Ik heb misschien een keer 50 gezegd. Maar er waren bijna 60 aanmeldingen. Dus we hebben zelfs een selectie moeten toepassen. En binnen die selectie waren er 20 die mee konden gaan doen aan onze interne cursus.
0: Ja.
1: En daar haken altijd wat mensen af. Of die zijn nog niet helemaal gereed, omdat ze door omstandigheden wat later het toelatingsexamen, noem ik het maar even, zullen doen. Maar we hebben er volgens mij nu 15 weer in de startblokken staan. En dat betekent dat we dus een goede personele voorziening hebben. Ook op 10 mei.
0: Ja. Ja, nou, dit is wel een heel bijzonder gebeuren dan. Hè? Want je hebt me nu net ook het schema gegeven.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een hele organisatie die daarachter zit.
1: Er zit een geweldige werkgroep achter, onder de bezielende aanvoering van Ben Mouw.
0: Ah ja.
1: En met een aantal mensen die heel actief ook bij het station, maar zeker ook in het Oranjepark, de activiteiten op poten gezet hebben. Ik mag toch wel de namen even noemen van Joke Denen en van Ellen Omen, want dat zijn echt motoren achter dit geheel.
0: Ja.
1: En die hebben ook en oude ambachten en spelletjes voor kinderen, maar ook foodtrucks en koffietentjes. Ja, van alles bereid gevonden. En laten we ook niet vergeten dat Hieke Goos met haar muziektent, met haar stichting de muziektent, daar ook een heel concert laat geven. Verschillende groepen.
0: Ah.
1: Het begint met dat er buiten door de Stedelijke Harmonie opgetreden wordt. Dat is niet in de muziektent zelf, maar eromheen.
0: Nee.
1: Maar vanaf volgens mij 2:30 vinden er diverse concerten vanuit de muziektent ook plaats.
0: Zo.
1: Ja.
0: Kijk, ja, Hieke Goos is natuurlijk onze collega en secretaris van RTV Apeldoorn.
1: Ja.
0: Ja, fijn dat je die ook nog even noemt. Ongelooflijk, dat programma van aanstaande zondag.
1: Ja, en ik geloof, jij was straks het weerbericht aan het voorlezen.
0: Ja.
1: Maar het zou wel eens kunnen zijn dat het een beetje mee zit.
0: Ja.
1: Dat het wat warmer wordt. Eén buitje, dat kan ons niet deren.
0: Nee.
1: Maar we hopen gewoon dat het een dag wordt dat we daar heerlijk, zowel op het Stationsplein als in het Oranjepark, buiten kunnen zijn.
0: Ja, en voor een klein buitje, dan kun je je wapenen met elkaar op.
1: Dat kan, dat kan. Dat is voor een Stedelijke Harmonie of voor een Eendracht wel heel vervelend.
0: Ja.
1: Maar

0: Ik denk dat het allemaal een beetje mee zal zitten. En dat we ook heerlijk van dat alles buiten gaan genieten.
1: Ja. Nou, fantastisch dat je naar de studio wilde komen. En je was even bang dat je zou moeten hoesten. Maar dat is dus reuze meegevallen. Dus ik dacht ook, ik laat je maar doorpraten zonder een muziekje tussendoor te gaan doen. Want het gaat nu...
0: Het is goed gegaan. Ja.
1: Helemaal goed. Ik hoop dat er heel veel mensen afkomen op jullie wandelingen en op alle verdere activiteiten die dus gepland zijn op Moederdag, op aanstaande zondag.
0: Dankjewel.
1: Nou, heel fijn dat je weer in de studio was. Je komt regelmatig of een van de andere van jullie gidsencollectief komt weer vertellen over de wandelingen. Maar dit is wel een hele bijzondere, of twee hele bijzondere wandelingen die op poten staan voor aanstaande zondag.
0: Ja.
1: Nogmaals bedankt, heel veel succes. En ik ga even kijken wat Arno klaar heeft staan. Andrea Bocelli met Caruso.

prachtig, Andrea Bocelli met Caruso. In Orpheus zijn hele bijzondere voorstellingen. 20 en 21 mei, Aletta Theater Oostpool in de Hanonszaal. Een musical. Laat je meeslepen in het verhaal van de sleutelfiguur in de internationale vrouwenemancipatie. Aletta Jacobs, als eerste vrouwelijke arts van Nederland, kwam ze op voor arbeidersvrouwen en werd ze een leidende stem in de emancipatiestrijd. Samen met nieuwe muziek, begeleid door een band van enkel vrouwen en humor, belooft Aletta een avond vol vermaak te worden. Dan donderdag 28 mei, Operation Hellfire, het Nationale Theater in de Rabobankzaal. Toneel. Wanneer een voormalige Amerikaanse president tijdens een internationale top in Den Haag gearresteerd wordt door het internationaal strafhof, loopt de spanning, moet ik zeggen, wereldwijd op. In Operation Hellfire zie je met onder andere Rick Paul van Mulligen en Soumaya Amahouri in een actuele thriller over recht, macht en de gevolgen van één ingrijpende beslissing. We gaan nu luisteren naar Duel Eye to Eye van Propaganda.

We lopen naar het eind van het tweede uur van deze matinee van dinsdag de 5e mei. We hopen, luisteraars, dat u ook weer genoten heeft van de mooie muziek en de interessante gesprekken. Arno, dank je wel voor het aanleveren van de mooie muziek en het regelen van de techniek. En de redactie natuurlijk bedankt voor het aanleveren van de gesprekken. Dit programma is morgenochtend nog weer te beluisteren tussen 8 en 10. En de hele week nog weer via uitzending gemist. We gaan er ook uit met een mooi nummer, Every Breath You Take van Police. En graag tot de volgende keer. Ik ben Tineke Jaltsema. MUZIEK

0: Je luistert naar De Matinée met Tineke Jeltsema.
1: Apeldoorn.
0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. En het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland terug te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren loopt. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoek draait door. Het is vandaag alweer woensdag 6 mei 2026. Ja, ach, we begonnen met de Wizards, a brand new day. Dat is zeg maar de Wizard of Oz, maar dan in het, uit de jaren 70 met onder andere Diana Ross, Michael Jackson. Dan kom ik even niet meer op die andere namen. Kan ik dat nog even heel snel opzoeken? Dat kan ik wel, de Wizards. Daar kom ik bij een vliegtuigmaatschappij uit. Even kijken, heb ik hem nou? Diana Ross, Michael Jackson. Die andere namen staan er even niet bij. Maar daar begonnen we mee. Waarom? Voor de speciale vertoningen van de filmklassieker The Wizard of Oz in The Sphere in Las Vegas zijn al 3 miljoen kaarten verkocht. En bij elkaar leverde dat al meer dan $370 miljoen op. Dat meldde Deadline op basis van cijfers van het eerste kwartaalrapport van de bijzondere bolvormige evenementenhal in Las Vegas. De nieuwe versie van The Wizard of Oz uit 1939 is mede dankzij kunstmatige intelligentie beschikbaar gemaakt voor het megascherm in The Sphere. Filmcritici waren vooraf huiverig omdat AI extra personages genereerde die niet in de oorspronkelijke versie zaten. En de vertoningen wisselen zich af met de concerten van grote namen als Metallica, The Eagles, U2 en The Backstreet Boys. Spierbaas James Dolan die wil de bijzondere hal ook naar andere plekken in de wereld brengen. Zo zijn er plannen voor een Spear in Abu Dhabi. En moet er een kleinere versie in Washington D.C. komen. En ach, ik denk dat Nederland er ook wel klaar voor is. Ik denk dat die wel heel mooi in Rotterdam zou staan. Ja, dat past dan wel bij zo'n moderne stad. Maar dat is mijn mening. Goedemorgen, lekker veel muziek voor je klaarstaan. Long as I can see the light, een liedje wat ik de hele week meeneem. Ga je natuurlijk tegen de klokken van 10:30 horen. En tegen de klokken van 11:30 weer een country nummer. Uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. 196 Gene Autry staat er. Met Back in the Saddle Again. En dat doen we tegen de klokken van 11:30. Lekkere soulmuziek heb ik ook voor je klaarstaan. Je hoort er al op de achtergrond. Dit is Emma Franklin en Peace of My Heart.

Sheryl Crow en A Change Would Do You Good. Nou ja, dat geldt dat ook voor mij. Nou ja, ja, waarschijnlijk geldt dat wel voor iedereen, voor heel veel mensen. Hey, ik heb nieuwe muziek klaarstaan. Ik vind hem wel heel erg leuk. Dit is Liz Lawrence en Black Julius. En je gaat hem nog vaker horen.

The Turtles and Happy Together. We gaan naar een smeltkroes van talen en een smeltkroes van stijlen. We gaan naar een hit uit 1983, heb ik er voor je klaarstaan. Het bereikte de 9e positie in de Vaderlandse top 40. Want ik heb namelijk er voor je klaarstaan Parese Latino van Bandolero. En het combineert Frans, Spaans en Engels. En het mix disco, funk en een vleugje salsa en vroeger hip-hop met elkaar. Ja, en dat is deze hit dan weer. Bandolero en Paris Latino.

Randy Newman en Louisiana hoorden hier ook nog bij de Stedendriehoek draait erdoor. En daarmee komen een paar minuutjes voor 10:30 uit. Ik heb weer een Long As I Can See The Light voor je klaarstaan. Dit keer een live uitvoering van een Australische band, Cold Sizzle. En als je het niet kent, het is de ultieme workman's band van Australië. Ze zijn daar groter dan groter, bijna een nationaal instituut, terwijl ze in de rest van de wereld relatief onbekend zijn gebleven. Cold Sizzle is de belichaming van de Australische pop rock. Denk aan een rauwe energieke mix van hard rock, blues en soul. Hun muziek was gemaakt voor zweterige cafés en volle stadions. En dit is een live uitvoering van Cold Sizzle, Long As I Can See The Light, uiteraard.

Love Affair and Everlasting Love. En daarvoor hadden we nog Cold Sizzle and Long As I Can See The Light. Het liedje wil ik de hele week tegen de klok van 10:30 voor je meenemen. Maar dan in een andere uitvoering. Ik heb de originele versie nog voor je klaarstaan. En ik heb nog een versie van John Fogerty, de man die het geschreven heeft. Dus twee keer John Fogerty, die gaan nog de donderdag en de vrijdag voorbij komen. We gaan nog een keer naar het discotheekperk. Dit doen we met Sheila en The Black Devotion. Dit is Pacer.

Lionel Richie en Say You, Say Me. Eind van de maand gaat weer een nieuw album van Willie Nelson uit te komen. Dreamer Chaser heet dat album. 29 mei komt het album uit. Waarom vertel ik dat? Omdat ik nou Willie klaar heb staan. Volgens mij staat het niet op zijn album. Nee, dat is een samenwerking die heeft die gehad met Casey Musgrave. Is ook nieuw. Uncertain is dit.

Where do you go to my lovely, hoorde je van Pieter Sarset. En hiermee kom ik alweer bijna aan het einde van het eerste uurtje van de Stedendriehoek draait erdoor. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. Dan ben ik snel terug met het middelsuurtje van de Stedendriehoek draait door. Ik heb weer een country nummer klaarstaan uit de top 200 van het blad The Rolling Stone. 196, Gene Autry, Back in the Saddle Again. Dat gaan wij draaien. Dat doen we tegen de klok van 11:30. En ik heb er ook nog wel wat over te vertellen. Voor nu gaan we eruit met Guns N' Roses. Je hoort het al op de achtergrond. Dit is Sweet Child of Mine. Tot zo naar de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zurich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Ach, met al die ellende in de wereld en ook hier in Apeldoorn is het weer een en al ellende. Vond ik dit wel een mooie liedje uit de jaren 70. Blooming en Melting Pot, oftewel, we zijn toch eigenlijk allemaal wel hetzelfde. En ik word er eigenlijk terug van, dus ik wil er eigenlijk geen woorden meer vuil aan maken. Goedemorgen, welkom terug bij het tweede uurtje van de Steden Driehoek. Daardoor dus alweer woensdag 6 mei 2026. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Dit is Tracy Ullman en Breakaway.

Ugly Kid Joe hoorde je hier en Cats in the Cradle. Ach, die blijft lekker of niet soms. Ik heb nog een keer nieuwe muziek voor je klaarstaan. Malcolm Todd heet de man en dit is Earnings.

De uitvoering van Jackie Wilson, zijn Hold On, I'm Coming, kunnen we ook nog wel een keertje doen, hè? De hele week meenemen. Misschien wordt dat wel iets van volgende week. Ik ga er even over nadenken. Gisteren draaiden we natuurlijk de uitvoering van Sam en Dave, de originele uitvoering. Dit zijn de Blues Brothers. Ach, ik zeg het iedere keer als ik ze draai, ik moet de film nog een keertje lekker op mijn gemak terug gaan kijken. De originele film blijft een van de leukste films die er is. Dit is Give Me Some Loving, de Blues Brothers.

Hey, je hoorde Michael Jackson van het album Bad. Is dit a man in the mirror? En daarmee zit ik even op de klok te kijken. Komen, nou, het is 3 minuutjes voor 11:30. Is het dan alweer tijd hiervoor? Ik heb weer een nummer klaarstaan uit een nieuwe lijst die ik vorige week ben begonnen. De 200 beste country nummers. En we zijn inmiddels aangekomen bij 196. En op 196 staat de Gene Autry, Back in the Saddle Again. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Volgens B.C. Malone en Tracy Wheeler in hun boek Country Music USA voltooide Gene Autry het romantische verwesterden dat was begonnen door Roy Rogers. In feite bestond Autry's vroege zangcarrière grotendeels uit het uitvoeren van liedjes van Rogers. Maar Autry had zijn eigen gemakkelijke charme die zich zowel op het witte doek als in de platenverkoop vertaalde. Autry was al jarenlang een ster toen Back in the Saddle tot stand kwam. Een last-minute toevoeging aan de film Border G-Man, besteld nadat songwriter Ray Ridley om 5:00 ochtends werd gebeld met het verzoek om voor 8:00 nog een lied te schrijven. Nou, ik zit weer in het zadel, zei hij tegen zijn vrouw toen zij vroeg wie er had gebeld. Nou, dan heb je meteen een goede titel, antwoordde ze. Autry nam het nummer meerdere keren op, de eerste keer in 1939 alweer, en het leverde hem zijn 2e gouden plaat op en maakte het tot zijn herkenningsmelodie, evenals de titel van zijn autobiografie. Ja, de eerste keer is het nummer opgenomen in 1939. Ik heb niet die hele oude uitvoering klaarstaan. Dit staat op een verzamelalbum, Always Your Paul, Gene Autry. Dat is een verzamelalbum uit 1997, maar ik heb het nummer wel gevonden. Back in the Saddle Again, dat is nummertje 196. En ik heb hem nu voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

China is in de morning train. En daarvoor hadden we nog nummer 196. Gene Autry, back in the saddle again. Morgen dan gaan we naar 195. Daar staat uit 2018. Brandi Carlile en The Joke. En dat gaan we dan morgen vertellen. En daar gaan we het morgen over hebben. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen de Smashing Pumpkins. En today, dit is Redbone en The Witch Queen of New Orleans.

Smashing Pumpkins en Today. Ik heb een Nederlandse parodie voor je klaarstaan op de YMCA. Laat ik even nadenken, weet je dan al waar ik het over heb? Kan je nog een hint geven? Hij was vroeger de drummer van het Goede Doel. En zijn artiestennaam, daar komt hij, is Tony Peroni. En in de jaren 80 scoorde hij een bescheiden hitje met deze parodie. Tony Peroni en his All-Stars. Niet YMCA, maar KNMI.

Rud McKinney en Barry Pride Orchestra hoorde je en Rocking in the Street. En ik kwam dit tegen en ik had hier dan wel even zin in. Ach, hebben we dat niet allemaal een keer om dat te zeggen? Fuck that. Dit is Saget, een echte one-hit wonder. En de probleempjes die hij heeft, die herken ik dan ook wel soms af en toe veel te vaak. Ach ja, het is wat het is.

Tom Robinson en 2468 Motherway. En hiermee komen we weer aan het einde van het tweede uurtje van de Stedendriehoek draait door. Ik ben zo terug naar de andere kant van 12 uur met lekker veel muziek voor je klaarstaan. En voor nu gaan we eruit met ZZ Top en Tosh. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend vooraan, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommige nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Opnieuw is een woning getroffen door een explosie in de Krokusstraat in Spijkenisse. Rond 2 uur vannacht ging een explosief af, waardoor een voordeur en ramen van een woning werden beschadigd. Het is de 4e explosie in korte tijd. Cameratoezicht hield de daders niet tegen. Eerder waren er ook incidenten in een straat met dezelfde naam in Rotterdam-Schiebroek. Er is nog niemand aangehouden. De opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier, dat in Egmond aanspoelde, opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016-2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Hey, zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door met Tim Schel.

Ik zeg een hele goede middag en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek Draaidoor. Het is alweer 6 mei 2026. Ach ja, we zitten weer lekker in mei. We begonnen met Madness en Our House. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. En ik ben er tot een uurtje of één. Dit zijn de, of zometeen, Rudimental en Feel the Love. En dit zijn de Doobie Brothers en China Groove.

Bundle of Rudimental had ik voor je klaarstaan. En Gives You Hell, All American Rejects. Ja, ik kwam deze versie van de week tegen. En Guido die is inmiddels aangeschoven. Alexander die is ook aangeschoven. En ik ben toch benieuwd of hij het verschil hoort. Want ik heb een alternatieve studioversie van de Sultans of Swings klaarstaan. En deze schijnt eerder opgenomen te zijn voordat de bekende uitvoering uitkwam. En ik heb het toch even aan Gemini moeten vragen. Wat is het grote verschil tussen deze twee uitvoeringen? Ja, die alternatieve studioversie die is iets rauwer. Ik ben benieuwd of Guido het verschil kan horen. Dit zijn de Dire Straits. En de alternatieve studioversie van Sultans of Swings.

Meredith Brooks en Bitch. En als we het toch over Bitch en Bitches hebben, dit is... ik moet altijd goed even kijken naar de naam. Casey Ashton en Bitches.

Ze schijnt heel groot in Japan te zijn. Miki Matsubara hoorde je. En Stay With Me. Hey, de Stones hebben het ook bevestigd. En ik vind de platenhoest er echt geweldig uitzien. Nieuwe album gaat uitkomen binnenkort. Als dat album uit is, gaan we er echt wel tracks van draaien. Ik ben benieuwd naar hun 25e studioalbum alweer. Dit is een oudje van hun. Dit is Emotional Rescue. Dit zijn de Stones.

ja, zo afgeleid. Ik heb mijn studio vol. Ach, dat gaat wat worden dadelijk als we 20 dagen in Japan rondrennen. Gaan we niet boeken. Misschien kan ik ze wel overhalen met dit. Sorry, ik krijg nou een hele vieze gedachtes krijg ik in mijn hoofd. En ik weet wat Alexander graag zou willen doen in Japan, in Tokio. Waar hij graag naartoe wil. Ja, ik geef jou even de schuld. Dus deze plaat die past dan eigenlijk wel perfect ervoorheen als jij door die buurt wilt gaan lopen. Tokyo Ghetto Pussy, I Kiss Your Lips. Guido, ga maar even wat anders doen. Dit is niks voor jou.

Tokyo Hotel. Ik weet niet of ze nog tegenwoordig nog bestaan. Een monsoon hoorde je. En ik zit even met een schuin oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 1 uur is. Voor mij zit het erop. Zometeen tussen 2 en 4 de matinee. Met Guido en Leni. Ja, Guido en Leni die staan en zitten hier dan. En ik ben er morgen vroeg weer, als het goed is. Tegen de klokken van 10 uur voor Nieuwe Steden Driehoek draait door. Dan is het alweer de donderdag editie. Ach, wat gaat het toch heerlijk snel als je een dag vrij hebt. Ik heb meer tijd dan dat ik een keer muziek heb. Dat komt ook niet heel erg vaak voor. Want ik wou eruit gaan met de motors en airport. Het is vakantie. Het is nog steeds vakantie. Ja, mensen zijn vakantie. Nou, volgens mij hebben de scholen ook nog vakantie, hoor. Nee, zijn die vandaag weer naar school? Gisteren? Ik weet dat allemaal niet, hoe dat allemaal in elkaar zit. We gaan er in ieder geval uit met de motors en airport. En iedereen tot morgen. Ik ga gewoon nu lui afsluiten. Doei!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Het Openbaar Ministerie eist 7 maanden cel tegen de vader van Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, voor witwassen. Hij zou een horloge van 110.000 euro van zijn zoon hebben gekregen. De man ontkent dat. Ook de moeder en zus van de drugscrimineel staan terecht. Leidekkers zelf is voortvluchtig en bevindt zich vermoedelijk in Sierra Leone. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. De opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws. Vandaag.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich

op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, verdedigt de hoge ticketprijzen van het WK-voetbal. Volgens hem zijn die marktconform. Nadat de prijs bij de doorverkoop van tickets voor de finale opliep tot meer dan 2 miljoen dollar, is er veel kritiek. Officiële prijzen liggen ook hoger dan bij het WK in 2022. Het duurste ticket kost zo'n $11.000. De drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.

0: matinee met Leni Loden.
1: Een hele goede middag en welkom. Het is vandaag woensdag 6 mei 2026. Ik zit hier niet alleen. Nee, Lana die zit ook bij mij. Zij is onze stagiaire en loopt vanmiddag een middagje met mij mee. En Guido die doet de techniek zoals iedere woensdagmiddag. En Guido die zorgt ook voor de muziek. Denk je nou, ik heb ook een leuke plaat. Zou ik die kunnen aanvragen? Dat is echt mogelijk hier, hoor. Dat kan. Dan moet je wel even bellen met 055 540 1978. Nou, en dan zit Guido ook nog klaar aan de telefoon. Die man heeft het zo druk vandaag. Goed, wat gaan wij doen? Van 9 mei tot 14 juni, tot en met 14 juni... kun je naar een tentoonstelling en die heet Ik mag er zijn. En mevrouw Manouk Hazebos, die komt straks naar de studio... en die vertelt daar alles over. Want zij heeft het volgens mij ook allemaal gehoord. En een 11-jarige jongen uit Klarenbeek had ooit een verzoek voor een speelplek voor jongeren in Klarenbeek. Nou, dat is gelukt hoor. En wat is het geworden? Er komt een pumptrekbaan. Nou, ik weet niet wat het is, maar dat gaat straks. Dat wordt straks allemaal uitgelegd hier. Dus ik zou gewoon blijf lekker luisteren naar ons. En dan kom je dat allemaal te weten. Goed, we gaan naar Dries Roelvink. Oh, die man die kan heerlijke gehaktballen maken. Hè? Is al geproefd? Nee, Guido? Ja, dan moet je toch even naar die supermarkt gaan. Goed, hij komt er in ieder geval gewoon aan.

0: Dries wil heel graag natuurlijk op vakantie. Maar die man, ja, die hoeft niet naar een warm land. Die man is altijd al zo bruin en zo. Hij hoeft niet bruiner te worden. Hè, toch? Nee, dat hoeft niet goed. Maar hij kan wel heel goed gehaktballen maken. En die liggen dan in de supermarkt. En die gaan maar eens even proeven. Ja, we gaan toch maar eens even die ballen van Dries eventjes bakken. Goed. Wat is er nog meer te doen binnenkort in Apeldoorn? Nou, duik in de wereld van de water queens. Water queens, hè? Water, ja, zo. En het Apeldoornse kanaal. Genieten van straat- en muziektheater, optredens van rappers en rockbands en nieuwe artiesten. Maar ook van de gevestigde namen, zoals Paul de Leeuw met het NJO Pop Orkest en Thijs Boontjes op donderdag. En niet te vergeten als afsluiting een vlammend optreden van Symphony of Fire. Ik heb het natuurlijk over het Maaiveld Festival. De 5e editie is het alweer. Het is gratis, dus je hoeft niet te betalen. En het is op 13 en 14 mei. Wil je nou meer weten, en dat wil je, dat weet ik zeker, dan zou ik even kijken op het maaiveldfestival.nl. Weet jij waar het Maaiveld Festival is, Lana?
1: Ik denk bij het Zwitserterrein.
0: Oh, zullen wij dat eens even gaan opzoeken? Het is ook wel eens bij het Stationsplein geweest, hè? Stationsplein. Ik ga dat alvast eventjes voor u opzoeken. Dit is Roxette.

0: Is natuurlijk het Maaiveld Festival. Waar is het nou? Het gebeurt allemaal op het Stationsplein hier in Apeldoorn. Kijk even voor meer informatie op maaiveldfestival.nl. Luisteraars, het is 14:15. En ik zei het net al, Lana, onze stagiair, die zit naast mij. En Lana, jij gaat even een interview doen, hè? We gaan even naar Klarenbeek. Wat gaan wij doen?
1: Aankomende vrijdag 8 mei komt er een nieuwe pumptrackbaan. Ik heb zelf geen idee wat het is, maar daar gaan we dus over praten. En dat gaan we dan hopelijk achterkomen.
0: Oké, en met wie dan?
1: Met meneer Berger Jansen. Welkom meneer Berger Jansen in de matinée.
2: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag meneer Jansen.
1: Ja, hoi. Onze eerste vraag was eigenlijk, wat is een pumptrackbaan?
2: Ja. Dat is iets wat meer mensen zich afvragen. Een pumptrackbaan, je kan het een heel klein beetje vergelijken met bijvoorbeeld een zo'n skateboardbaan. Het is eigenlijk een baan met verschillende hobbels geasfalteerd. En over die hobbels kan je dan met een step of een fietsje, zo'n klein mini-stepje ken je misschien wel, kan je rondjes rijden. En dat doe je eigenlijk niet door je zoals een skateboard bijvoorbeeld af te zetten op de grond, maar door eigenlijk met je hele lijf een beetje een pompende beweging te maken in het ritme van die hobbels en zo ga je over die baan heen.
1: En waarom openen jullie een pumptrackbaan in Klarenbeek?
2: Nou, dat is eigenlijk, we zagen dat in Klarenbeek is heel veel te doen voor kleinere kinderen. Er zijn genoeg speeltuintjes overal te vinden. En dat is natuurlijk wel leuk voor kinderen tot zeven jaar. En voor de kinderen daarna is er eigenlijk niet heel veel aan openbare speelruimtes. En daarom zijn we staan rondkijken van wat kun je daarvoor doen. En zo kwamen wij op een pumptrackbaan. Die zie je heel veel in de omgeving. En het is natuurlijk, je zag vroeger natuurlijk veel kinderen best wel nog wel eens op crossfietsen rondrijden nog steeds. En zo kan je zo'n pumptrackbaan eigenlijk ook een beetje vergelijken. Dus het is eigenlijk wel voor de wat oudere kinderen. Om lekker actief buiten bezig te zijn en elkaar te ontmoeten lekker sportieve activiteiten hebben met z'n allen.
0: Ja, en ik las in het persbericht, meneer Jans, ook dat een 11-jarige jongen dat een beetje, die had een verzoek ingediend of zo.
2: Ja, dat klopt. Okay. Ja, dat is Nick van Oorsplonk. Die zag een keer zo'n baan terwijl hij op vakantie was ergens op een camping.
0: Nick zei je. Nick van Oorsplonk.
2: Ja,
0: okay.
2: Ja, die dacht dat is toch wel heel leuk. En die heeft toen een brief geschreven aan de burgemeester van Voorst met de vraag van kunnen wij zoiets aanleggen ook bij ons in Klarenbeek in het dorp.
0: Ja.
2: Klarenbeek ligt in twee gemeentes, in Apeldoorn en in Voorst. Nou, dat vond de burgemeester een heel goed plan. En die heeft toen gaan rondkijken van waar in Klarenbeek zijn daar mooie plekken voor. En toen kwamen ze uit bij het, onder andere bij het NRC. Dat bleek nog een stuk braakliggende grond te zijn. Denk is het plan verder niet helemaal verder van de grond gekomen. Het kost toch wel wat zo'n pumptrackbaan. En het is niet zo van, je bestelt dat en dan ligt het er. Dus daar is ook best wel wat tijd voor nodig. Toen is er in 2023, dat was eigenlijk alweer 2 jaar later, is als demonstratie een mobiele pumptrackbaan neergezet. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een klein baantje waar de kinderen uit het dorp eens konden kijken hoe dat nou gaat. Dat was een enorm succes. Heel veel kinderen, ondanks dat het best regenachtig was die dag. Ook volwassenen die eroverheen gingen. En toen is daar ter plekke zijn zeg maar wat ouders van de straat geplukt. En zeggen van, nou, als je dit zo leuk vindt voor je kind, we zoeken wat mensen die dit willen trekken om een professionele pumptrackbaan aan te leggen. En zo ben ik er ook bij betrokken geraakt. Dus mijn kinderen vonden dat heel leuk.
1: En is het dan zo ook uitgegroeid naar een grote pumptrackbaan? Want het was dus eerst een kleine pumptrackbaan.
2: Ja, wat de eerste lag was echt een houten baan. Het was een rechtstuk met wat hobbels van, ik geloof, 1 meter of 10 ongeveer. Eigenlijk vooral om een beetje die beweging te demonstreren aan de mensen ook. En laten zien hoe dat gaat. En om te kijken hoe wordt erop gereageerd. En wat er nu ligt is echt een grote pumptrackbaan. Het hele parcours is volgens mij bijna 100 meter lang. Met verschillende bochten erin en hobbels. Het is nu ook echt helemaal professioneel aangelegd. Ook officieel gekeurd en getest en helemaal geasfalteerd. Dus die ligt er echt nu voor jarenlang. Heeft hij definitief een plek gekregen bij het NRC.
1: En vrijdag 8 mei vindt de opening plaats. Kunnen mensen hem dan al bezoeken of is dat pas later?
2: Ja, zeker. De baan die gaat 's middags open. Dus het is een stukje wat officiële gelegenheid of wat plechtige dingen. En daarna nodigen we alle kinderen en volwassenen natuurlijk uit om daar gebruik te maken van de baan. Dus iedereen die een fietsje bij zich heeft of een step of wat dan ook. Plus een helm. Het is best, je kan best vallen als je er niet handig in bent. Dus een helm is wel verplicht. Die kunnen daar komen. We verwachten wel veel kinderen. Dus het kan zijn dat er een kleine wachtrij is. Maar iedereen is, vanaf dat moment is de baan open en kan iedereen er gebruik

0: gebruiken.
1: Oké, okay, dus vrijdag is dat. En wat zei je, hoe laat kunnen mensen daar terecht voor de opening?
0: Vanaf 3:30, 4:00 zo'n beetje.
1: Oké. Okay. Nou, en de televisie is er ook bij. RTV Apeldoorn komt ook langs, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Ja, ja, en Lana, jij bent erbij?
2: Ja, klopt.
1: Nou, leuk toch?
0: Ja. Leuk.
1: Ja. Ja.
0: Ja, en we hopen dat de kinderen hier nog heel veel jaren veel plezier van kunnen maken.
1: Ja. Heb jij nog een vraag aan meneer Jansen?
2: Nee, ik denk dat ik ze allemaal eventjes hou voor vrijdag.
1: Oké, okay. Oh, ze houdt ze allemaal nog even voor vrijdag. Dus dan gaat ze los.
0: Ik ook aan vrijdag.
1: Ja, ja. Nou, meneer Jansen, dank je wel. En nou, heel veel succes en plezier. En voorzichtig, hè, op die fietsjes en stepjes daar.
0: Ja, precies. Ja, ja,
1: oké, okay, dank je wel. Goedemiddag.
0: Ja, dag.
1: Ja, nou, vrijdag ga je er naartoe, Lana. Ja. Ga je ook op een stepje dan?
2: Ga je het even
1: uitproberen?
2: Ik zou het kunnen proberen, maar ik denk niet dat dat zo'n goed idee is.
1: Nee, dat willen wij wel even zien natuurlijk,
2: ja,
1: op televisie.
2: Misschien, als Theo het toelaat.
1: Ja, nee, wie weet. Nou goed, hartstikke leuk. Vrijdag gebeurt dat allemaal daar in Klarenbeek. En je kunt het natuurlijk zien op ons YouTube-kanaal RTV Apeldoorn. Goed, wij gaan straks even kijken wat voor weer het gaat worden hier in onze Apeldoorn, in onze provincie. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En ik zei het net ook al, je kunt bellen voor een verzoekplaat. 055-540-1978. En Guido, die draait ze gewoon allemaal. Wat jij aanvraagt, echt waar. Ik zal het maar eventjes doen. Dit is Survivor.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, wat doet het weer? Nou, het sputterde net een beetje. Het wordt wel, het blijft een beetje spetteren. Het is zo'n 15 graden en noordoostenwind. Vanavond en de komende nacht is het droog, er zijn opklaringen. En dan koelt het af naar 3 tot 5 graden. Morgen en vrijdag, dat worden een paar droge dagen met geregeld zon. Donderdag wordt het 16 graden, maar vrijdag wordt het warmer. Jawel, het wordt weer warmer. 18 tot

19 graden. In het weekend sowieso zelfs boven de 20 graden. Zaterdag 22 tot 23. Nou, we gaan steeds hoger hoor. Zondag is het eerst nog droog, maar dan neemt in de tweede helft van de middag de kans op buien toe. En met daarbij ook kans op onweer. En voor de buien uit wordt het zo'n 22 graden. Na het weekend dan blijft het wisselvallig, maar komt de temperatuur weer wat lager uit. Goed, ze moeten het ermee doen. Het is niet anders. Straks gaan we praten met mevrouw Manouk Hazenbos, moet ik zeggen. U hoort straks.

0: De Talking Heads, Once in a Lifetime was dat hier in de matinee. Het is bijna 2:30. Dat betekent tijd voor onze volgende gast, tweede gast alweer. En zij zit bij ons in de studio, dat is Manouk Hazebos. Manouk, welkom.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, ik vind het heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, ben jij voor de eerste keer in de radiostudio hier in Apeldoorn?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Nou, leuk man. Jij bent kunstenaar.
1: Ja.
0: En ja, Lana en ik willen natuurlijk wel heel graag weten, hè, Lana, waar ben jij kunstenaar in, zeg maar? Wat doe jij?
1: Ja, dat is eigenlijk een hele leuke vraag, want ik doe heel veel verschillende dingen. Ik werk met textiel. Ik maak ook werken met de 3D

0: Ik ben opgegroeid in een gezin waarin kunst wel heel centraal stond. Mijn beide ouders waren tekenleraar. Dus op vakantie, eigenlijk was het geen vakantie als we niet naar een museum waren geweest. Dus ik was altijd al kunstenaar, maar sinds kort geef ik haar ook de ruimte.
1: Oké. Zo. Dat is mooi.
0: Ja. Heel poëtisch, hè, om het zo te zeggen.
1: Ja. Even over nadenken. Ja. Hey, maar ik begon over iets anders. Want jij bent kunstenaar in verschillende dingen. Daar begon jij mee. Met 3D en wat nog meer?
0: Wat ik nu... Ik heb ook wel wat tekeningen gemaakt. Gewoon op papier. Maar wat ik eigenlijk doe, is dat ik iedere keer als ik een idee in mijn hoofd heb, het materiaal zoek wat daar goed bij past. Mm-hmm. Dus de boodschap is leidend. De inhoud bepaalt eigenlijk wat voor soort materiële uiting er komt. Ja, dat klinkt bijna alsof ik dat niet in de hand heb. Soms voelt dat ook wel een beetje zo.
1: Dat gebeurt gewoon zo dan.
0: Ja, het overkomt me hier en daar.
1: Ja, dan vaart er wat in jou of zo.
0: Dat zeg je heel mooi. Ja.
1: En dan denk je, dat ga ik maken. Want je had net over textiel en over tuften. Hoe noem je dat?
0: Tuften.
1: Tuften. Ja. Vertel eens, hoe gaat dat dan?
0: Dan span je een katoenen lap eigenlijk op een raamwerk waar allemaal spijkertjes aan de randen zitten. Ja. Daar span je dat doek dus op. En dan heb je een apparaat. En je zou bijna zeggen dat het op een machinegeweer lijkt. Je houdt hem ook zo beet met twee handen. Ja. Dan rijg je een draad door en die schiet dan de wol in het doek. Oh. En je snijdt hem ook gelijk af. Waardoor je een soort korte haartjes krijgt aan de achterkant.
1: En daar maak jij dan een soort figuren in of zo?
0: Ja.
1: Of een soort tekening?
0: Ja. Een van de werken die ik bij ASEC laat zien is een kindertekening van mezelf.
1: Oh.
0: En die heb ik een tuftwerk. Ja.
1: Tuftwerk?
0: Ja. Het klinkt een beetje als spugen, maar dat is het niet.
1: Ja. Nee, dat is het niet. Nee.
0: Nee.
1: Maar en heb je dan één draad in dat, pistool, zou ik maar zeggen? Of
0: twee.
1: En iedereen, twee?
0: Ja.
1: Twee kleuren heb je ook.
0: Dat kan. Maar dan krijg je een heel gemêleerd beeld. En wat je, als je één kleur wilt, doe je twee dezelfde kleuren dragen doorheen.
1: Okay.
0: Ja, het is eigenlijk iets wat je een keer moet zien.
1: Eigenlijk wel,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja. Ik niet laten zien.
1: Nee. Geef jij ook workshops, Manouk?
0: Nee, op dit moment niet.
1: Nee, hè?
0: Ik heb wel een achtergrond in het onderwijs.
1: Ja.
0: En in de toekomst ga ik waarschijnlijk weer lesgeven.
1: Toch wel?
0: Op
1: scholen?
0: Kunstlessen.
1: Oh ja. Maar niet dat mensen bij jou in je atelier kunnen een workshop doen of zo. Dat,
0: nee,
1: dat ben jij niet van plan.
0: Op dit moment niet.
1: Nu gebruik
0: ik het echt als medium voor mezelf.
1: Ja. Heb jij nog een vraag, Helena, aan Manouk? Nee, op dit moment niet. Nou, wie weet, straks wel. Dus dat maak jij. En hoe lang ben jij dan al kunstenaar?
0: Ja, dat ik echt daar volledig me op stort sinds januari 2025.
1: Oké.
0: Ja.
1: Maar daar kan jij nou je brood mee verdienen ook.
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dat is toch hartstikke mooi.
0: Ja, en op hetzelfde moment ben ik naar Apeldoorn verhuisd.
1: Ja.
0: Dus ik begon eigenlijk twee hele grote nieuwe dingen.
1: Ja, je zit hier net een jaar dan ongeveer.
0: Ja, en het gaat boven verwachting goed. Dus Apeldoorn biedt mij ook wel heel veel kansen.
1: Ja. Apeldoorn doet jou goed, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. En ik zit gewoon bij de radio nu.
1: Nou, wat wil je nog meer, man? Hartstikke leuk. Zeg, jij hebt ook in de mode gezeten.
0: Klopt.
1: Wat heb je daar precies gedaan dan?
0: Ja, ik heb op Artes in Arnhem een opleiding gevolgd.
1: Ja.
0: En toen heb ik daarna, tijdens mijn opleiding, heb ik bij Hennis & Mauritz stage gelopen in Stockholm.
1: Zo.
0: En dan zie je hoe dat gaat. Hoe in zo'n grote winkel al die kledingstukken terechtkomen. Dat is eigenlijk een beetje een desillusie. Zeker als je als ontwerper daar terechtkomt.
1: Ja.
0: Er werd veel wel afgekeken.
1: Uh-huh.
0: En toen heb ik na mijn opleiding bij Walter van Beiredonk gewerkt. Dat is een Vlaamse ontwerper. Ja, dat was dan weer helemaal de andere kant.
1: Ja, dat is heel wat anders dan, hè? Ja. Maar die dingen heb je dus allemaal... Ja, ik zit allemaal gebaren te maken. Maar die dingen heb je allemaal wel meegenomen in het werk misschien wat je nu doet.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ik denk dat je dat wel ook enigszins kan zien. Wat ik heel erg... Ja, waar ik me binnen de mode heel fijn...

0: voel, fijn in voel, is een stilistische blik hebben op dingen. Dus ik vind het heel fijn om kleuren bij elkaar te zoeken. En dan weet ik ook gelijk of het klopt of niet.
1: Ja, precies, ja, precies. Nou, hartstikke leuk. Zeg, wij gaan straks verder praten over, jij noemde het al even, ASEC. Daar is een tentoonstelling, dat heb jij allemaal op je geweten. Dat heb jij georganiseerd.
0: Ja.
1: Met nog heel veel andere kunstenaars. Daar gaan we straks even over verder praten. Maar jij hebt ook een plaat aangevraagd. Welke?
0: Anti-Hero van Taylor Swift.
1: En waarom?
0: Nou, dat...
1: Je bent echt een Swiftie.
0: Nee, ik zei net al tegen de technicus, dat is niet zo.
1: Okay.
0: Maar ik vind de tekst heel goed passen bij het onderwerp van de expositie.
1: Okay.
0: Het onderwerp is mentaal welzijn. En ik denk als je goed naar de tekst luistert, dat je wel begrijpt waarom ik hem
1: we gaan luisteren.
0: Heb uitgekozen.

0: Taylor Swift. Speciaal voor Manouk Hazebos. Zij is kunstenaar. En van 9 mei tot met 14 juni is er in het ASEC Café is er een tentoonstelling.
1: Ja, en ja. Deze tentoonstelling heet dan Ik mag er zijn. Ik vroeg me af, hoe kom je op zo'n naam? Hoe bedenk je een naam voor een tentoonstelling? En hoe heb je deze naam voor deze tentoonstelling bedacht?
2: Ja, goede vraag. Eigenlijk is dat weer een beetje wat ik net vertelde. Dat sommige dingen gewoon een beetje vanzelf in me opkomen. Maar dit had ook wel een... hier hoorde een persoonlijke zoektocht naar ruimte innemen bij. En Ik mag er zijn is dan eigenlijk de uitkomst.
1: Ja.
0: Ja, hele goede vraag hoor. Ja, inderdaad zeg. 9 mei is die tentoonstelling. Ik mag er zijn. Met z'n hoeveel... laten jullie iets zien? Hoeveel kunstenaars...
2: Ik heb naast mij 5 kunstenaars uitgenodigd.
0: Noem ze.
2: Één duo. Dan hoop ik dat ik iedereen... Jij kan
0: ik heb een briefje voor me, hoor. Maar ik laat jou het vertellen.
2: Nou, Bas Fontijn. Ja. Dat is een Apeldoornse kunstenaar. Ja. Bas Kosters. Anja Jansen uit Arnhem. En Alex Jacobs en Ellemieke Schoenmaker. Dat is een duo. Die maken prachtig werk van gips. En mijn broertje, Crispijn Hazebos, nou, die doet ook mee.
0: Nou, je hebt ze allemaal genoemd, hoor.
2: Ja, heb ik het allemaal goed uitgegooid.
0: Ja, precies. Die doen allemaal mee. Zitten jullie een beetje in dezelfde sfeer kunstenaar zijn? Of heeft de een weer dit en de ander dat?
2: Ja, eigenlijk is het een heel... Ik ben de afgelopen week bezig geweest met het inrichten. Hmm. Het zijn hele verschillende kunstenaars, maar het klopt wel allemaal bij elkaar. Ja,
0: okay.
2: Veel kleur. Eigenlijk moet je gewoon komen kijken.
0: Moeilijk om uit te leggen, denk ik.
2: Het is een schaamteloze promo. Maar...
0: Ja, nee, maar dat mag hoor. Daarom zit je hier, Manouk. Echt waar.
2: En het is ook echt een beleving. Ik wil de bezoeker ook uitnodigen om zelf te ervaren wat die werken bij je oproepen.
0: Ja,
2: want het thema is mentaal welzijn. Dus voor mij is dat dan... Ik mag er zijn.
0: Ik mag er
2: ruimte
0: zijn.
2: Innemen. Maar voor de andere kunstenaars, die hebben daar weer een eigen invulling bij. En... Mm-hmm. Ik wil daar eigenlijk niet diep op ingaan. Omdat ik het juist zo leuk zou vinden als mensen zelf ervaren van... Goh, wat roept dit op?
0: Ja, weet je, soms vind ik kunst heel moeilijk.
2: Ja.
0: Ja, net als soms met sommige poëzie of zo. Dan denk ik van, ik zie het niet, weet je wel. Dat moet je leren, denk ik ook wel, of niet? Of zeg ik nou iets heel geks?
2: Nou, dat sowieso niet. Ik heb met sommige werken ook... Nee, dit voel ik niet. En inmiddels weet ik dan van mezelf dat ik door moet lopen. Ja. Dat dan niet bij mij past.
0: Okay, zo.
2: En vaak heb je gelijk al wel... Ik denk dat dat voor veel mensen wel geldt. Dat je gauw door hebt of iets je raakt. Mm-hmm. Of niet.
0: Ja. Ja. Hey, maar wat kunnen we bijvoorbeeld verwachten van jouw broer?
2: Ja, die maakt tekeningen.
0: Tekeningen. Maar herkenbaar?
2: Jazeker, met een voorstelling.
0: Okay.
2: Hij heeft een van de werken die hij tentoonstelt... is een verbeelding van Tijl Uilenspiegel, mm-hmm. als ik het goed zeg. Yeah. Ik moet toch wel denken aan Jeroen Bos. Zo verfijnd als die werkt. En hij, in dat werk heeft hij ook veel symboliek. Dat is zwart-wit.
0: Okay.
2: Een wit vel. Volgens mij heeft hij met fineliner gewerkt, maar... Dat weet ik niet 100% zeker, maar dat is heel gedetailleerd.
0: Dat zijn tekeningen. Ja, je zei net, het is heel moeilijk uit te leggen. Maar Bas bijvoorbeeld, Bas Fontijn, wat maakt die voor werken? Dat we een beetje een idee hebben van...
2: Bas maakt veel boeken.
0: Boeken.
2: En voor deze in deze expositie zijn er kleine werkjes, 10x15 van hem opgenomen. En dat zijn boekcovers.
0: Okay.
2: En daar staan dan teksten op. Eentje ervan is copy-paste. Hm? En een andere is post-it geel met daarop in een handschrift geschreven... tips zijn welkom. En dat is eigenlijk een beetje een knipoog. Want als je het over mentaal welzijn hebt... en je ziet een klein werkje waar staat tips zijn welkom... dat vind ik, je mag me wel feedback geven.
0: Okay.
2: Bas Fontijn zorgt een beetje voor de humor.
0: Ja.
2: En
0: precies.
2: De lucht.
0: Ja. Ja. Nou, dan weten we een beetje wat we kunnen verwachten... van 9 mei tot en met 14 juni in het ASEC Café. Was het moeilijk voor jou om een keus te maken vanuit al die werken? Of hoe is dat in zijn werk gegaan? Van die kunstenaar?
2: Ja, ik heb wel gekeken naar wat mij... kunstenaars die mij persoonlijk aanspreken. Het is mm-hmm. ook wel een persoonlijke... inslag in eerste instantie. Ja. En je kijkt ook of het werk wel echt klopt bij het thema.
0: Okay.
2: Het kan wel zijn dat ik dat bij het thema vind passen. Mm-hmm. Maar ik heb ook gecheckt bij de kunstenaars of dat klopt.
0: Okay.
2: Ja.
0: Hey, en Ja, hoeveel stukken hangen er dan in totaal? Weet je dat zo?
2: Dat vind ik lastig om te zeggen.
0: Ja? Nee, maar echt, het café hangt helemaal vol, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Ja, ik denk een stuk of 20.
0: Zo,
2: 25. Ja, maar dan heb je grote werken en wat kleiner.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Nou, en dan heb jij ook nog iets in de maten.
2: Klopt.
0: Wat?
2: Ja, daar ben ik bezig met een community art project.
0: En wat houdt het in?
2: Dat is eigenlijk een kunstproject wat je samen met de, of in samenspraak met de bewoners doet.
0: Mm-hmm.
2: De Stichting Stimens die heeft al heel veel werk verricht in de Warenaargaarde.
0: Mm-hmm.
2: Om de community op te bouwen. Dus dat buren meer contact met elkaar hebben.
0: Okay.
2: En niet alleen directe buren, maar gewoon iedereen in die wijk. En ik werk samen met kunstenaar Sjaan van Riel. En wij zijn er om dat nog een stapje verder te brengen eigenlijk.
0: Okay.
2: En mijn werk als kunstenaar gaat heel erg uit van het kind in jezelf. Die lekker wat ruimte te geven. Ik mag er zijn. Dus ja. ook dat de,
0: ook dat,
2: de
0: ja.

0: Die Manouk,
1: ja,
0: zeg
1: het gaat
0: maar.
1: Gewoon door daar, ja, ook. Ja, ja. Maar in de Warenagade, zeg je, waar dan? In een...
0: Ja, buiten.
1: Oh, buiten?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, op dit moment worden er 3 karren geproduceerd.
1: Oh.
0: En dat wordt een rode, een blauwe en een gele kar.
1: Mm-hmm.
0: En vanuit die kar, eigenlijk is het een soort huisje op een kruiwagen.
1: Oh, okay.
0: Eentje wordt een rijdend atelier. De ander wordt een ontmoetkar. Mm-hmm. En dan hebben we ook nog een weggeefkar.
1: Maar dat is nu op dit moment gaande in de Waren.
0: Nou, die karren worden nu gemaakt.
1: Die worden gemaakt.
0: En eind mei en in juni, dan zijn wij te vinden in de Warenagaarde.
1: Hartstikke goed. Kunnen wij dat nog ergens teruglezen op een site? Of?
0: Zeker. Op de website van ASEC. Maar ik geloof dat dat nog niet online is.
1: Stimens.
0: Sowieso op Instagram.
1: Instagram, oké. Okay.
0: Hink, stap, sprong. En dan _.
1: Okay.
0: Hink, _, stap. _, sprong.
1: Okay.
0: Zo heet ons project.
1: Nou, jij bent goed bezig, man.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Nou, maak nog even reclame voor de expositie in het ASEC-gebouw. Toch, Lana? Dat willen we toch even nog horen, hè? Vertel.
0: Nou, zaterdag 9 mei om 4 uur opent de expositie Ik Mag Er Zijn.
1: Ja.
0: En het is een expositie over mentaal welzijn.
1: Mm-hmm.
0: Tot 14 juni te zien.
1: Nou, hartstikke goed. We gaan allemaal kijken daar bij het ASEC-gebouw. Aan de Roggestraat is dat. Ja.
0: Yes.
1: Goed. Nou, ik heb geen vragen meer. Jij nog... Lana?
2: Heeft u zelf nog Instagram of iets waar mensen u op kunnen volgen?
0: Oh, wat goed dat je dat vraagt.
1: Super.
0: Ja, heel fijn.
1: Echt.
0: Nou, mijn Instagram handle is knofluk. En er zit een klein grapje bij. Ik heb meer aan luk dan look. Je schrijft het dus ook met L-U-C-K aan het eind. Maar als je Manouk Azen was googelt, kom je daar ook uit.
1: Hartstikke goed. Ik wens jou en al je collega's heel veel succes met alles wat je gaat doen. En in de mate en in het ASEC-gebouw. Dank je wel.
0: Dank je wel.

0: Ja, dat was de Steve Miller Band hier in de matinee van woensdag 6 mei. Goed, ben je gisteren naar het festival geweest, bevrijdingsfestival hier in Marktplein. Misschien heb je een leuk verhaal. Ik zou zeggen, bel ons even, 055-45-1978. Misschien heb je wel een leuk artiest gezien waar je eventjes reclame voor wil maken. Dat kan allemaal hier bij ons, 055-45-1978. Goed, wij hebben nog een uur straks, dus ga niet weg, blijf bij ons. Want we gaan het dan hebben over Paleis het Loo. We gaan nog veel meer leuke dingen doen. We gaan het hebben over Volkssterrenwacht Buslo. En dus genoeg reden om te blijven luisteren naar ons. Je kunt ook naar ons kijken. Dan moet je even naar ons YouTube-kanaal van RTV Apeldoorn. Wil je nog meer weten over ons? Nou, dat is toch hartstikke leuk, Lana. Dan kunnen mensen ook even naar de website gaan. Weet jij zo toevallig de website van...
1: Volgens mij is het www.rtv-apeldoorn.nl.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En nou, wil je meer weten, wil je dingen naar de redactie sturen, dat kan ook. Redactie...
1: @rtv-apeldoorn.nl.
0: Nou, dan weet jij dan weer als de beste, want jij zit ook bij de redactie. Goed, ik zeg tot zo! Nou.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Opnieuw wordt de periode waarbij KLM niet vliegt naar het Midden-Oosten verlengd. De reden zijn zorgen over de veiligheid in die regio. Vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam worden in ieder geval tot en met 28 juni geschrapt door KLM. Er zijn meerdere luchtvaartmaatschappijen die door de oorlog in de regio deze bestemmingen mijden. EU

0: Aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. En de 3 zieke opvarenden van cruiseschip Hondius zijn vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen waarschijnlijk naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: Ja, gelukkig hangt hier geen camera aan, want ik kan niet stil blijven zitten bij deze plaat. Steppenwolf met Born to be Wild.
1: De matinée met Leni Loden.
0: En met Lana natuurlijk. Lana zit naast mij en tegenover ons zit nog steeds Guido. Hij zorgt voor de techniek en de muziek.

0: De plaatjes die worden gedraaid door Guido. Ja, goed. Een nieuw tuinhuis voor buurttuin Burlington. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daar in Burlington Park, moet ik zeggen. Dat is hartstikke leuk in de wijk Zonnehoeve. En Jimmy Korswagen woont in die wijk. En die weet heel veel over deze tuin. Want daarom gaan wij hem eventjes bellen, ja. Toch, gewoon leuk, hè? Wat voor tuin is dat? Ik ben wel heel benieuwd daar, die Burlington tuinpark. Goed. En wat gaan wij nog meer doen? We gaan naar Paleis de Loo. Ja, dat is ook altijd leuk. Laura Brown zit daar. Zij is van de PR. En ze weten heel veel over Paleis de Loo. Wat er allemaal te doen is. En het is de eerste woensdag van de maand. En dan gaan we altijd naar Volkssterrenwacht Buslo. Daar is Alex Scholte. En die vertelt wat er op de agenda staat. Goh, en wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan gewoon leuke muziek draaien, Lana. Ja. Ja, toch? En leuke interviews doen en leuke plaatjes draaien. Dat doet Guido nou Tol Hansen. Ja, die is ook leuk. Ken je deze plaat?
1: Nee.
0: Nou, luister maar even. Heel goed.

0: so pretty.
1: Ja, dat was, ik zei net al, Tol Hansen, Big City. Ja, in de jaren 70 was dat heel, heel lang geleden. Goed, Lana, jij hebt iets... Waar wil jij het over hebben?
2: Ja, aankomende dinsdag, 12 mei... vertoont Movies That Matter on Tour Apeldoorn... in samenwerking met Gigant de documentaire Soldier's Bones... De filmavond begint om 8:00 PM met een korte inleiding. Na de film is er nog ruimte om met het team van Movies That Matter na te praten. Tickets kun je kopen bij de Gigant zelf. Dat is aan de Nieuwstraat 377 of online via www.gigant.nl.
1: Oké, nou dat is een filmavondje, ja. Gigant. Nou, dat is hartstikke leuk, toch?
2: Ja. Een aanrader.
1: Ja, een aanrader. Goed, Alphaville. Ja, ook een plaat van lang geleden. Big in Japan. Nou, je zal maar naar Japan gaan, zeg. Dat zou hartstikke leuk zijn. Japan, vakantie vieren. Tjongejonge, wie wil dat niet? Echt, hartstikke leuk. Goed, dit is de matinee en wij zijn er tot 4:00.

0: Ja, dat was Alphaview met Big in Japan. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen die organiseren 9 mei... 9 mei aanstaande, zaterdag, een wildobservatie op landgoed De Dellen. En bij aanvang van de excursie zal de boswachter de deelnemers informeren over dieren en hun leefgebied. En je verblijft in wildobservatiepost tot zonsondergang in afwachting van het wild. Het zou natuurlijk leuk zijn als je wild ziet, hè. Maar ja, dan moet je wel geduld hebben, want dat is een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie. En vooraf online een reserveren, dat is wel heel belangrijk. En dat kun je doen via www.glk.nl/excursies. En ook nog een tip van de boswachter, dat staat hier. Neem een verrekijker mee. Ja, dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Dan kun je heel veel zien, natuurlijk. Goed, ja, wij gaan eventjes naar Paleis het Loo. En dan ga ik praten met Laura Braun. Laura, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag Leni.
0: Daar ben je weer.
1: Ja.
0: Leuk. Zeg, is het druk op het moment? Of, nee, de vakanties zijn voorbij nu, hè?

0: geloof
1: nou,
0: ik. Soms wel, soms niet.
1: Nee, er kan het nog wel door, inderdaad. Vandaag de dag mogen scholen in mei, die mogen zelf in 3 weken mogen ze hun tijd invullen.
0: Okay.
1: Dus sommigen die doen dat de eerste 2 weken, dan nemen ze Koningsdag mee. En anderen nemen het vanaf Koningsdag. En ja. Dus deze week nog.
0: Ja.
1: Dus we hebben nog een beetje een uitloop ervan eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja. Zeg, we hebben het heel lang gehad over de dresscode.
1: Ja.
0: De tentoonstelling, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar ik had vorige week ook al even gemeld. Maar nu ben jij zelf hier aan de telefoon. Dan kan jij daar alles over vertellen.
1: Ja.
0: Want jullie schrijven op je site als muren konden praten. En dan hebben we het over de grote trap.
1: De grote trap, ja, klopt. Ja, dat is het grootste schilderij van Nederland op panorama Mestdag na.
0: Mm-hmm.
1: En die zit inderdaad rond de grote trap. Dat is zowel fysiek een trap, maar het schilderij heet ook de grote trap.
0: Oké. Okay.
1: Dus een dubbele functie. En daar is inderdaad een tentoonstelling over gemaakt.
0: Ja.
1: Er is vorig jaar een onderzoek afgerond. En inmiddels is er ook een restauratie heeft plaatsgevonden. Of tenminste vindt plaats op dit moment. Ik moet het wel goed zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben wij dus, omdat die twee feiten eigenlijk soort van samen liepen, hebben we gezegd van nou, dan gaan we ook wat meer vertellen over de verhalen en dus ook over dat onderzoek waar we wat meer van die schildering te weten zijn gekomen.
0: Oké, okay. Interessant of niet?
1: Ja, zeker heel interessant.
0: Ja.
1: Het, het geeft wat meer diepgang en het, zeker in vandaag de dag, dat hele geopolitieke, hoe wereldleiders met elkaar omgaan eigenlijk. Was dat vroeger ook al zo? En deden ze dat alleen niet op het op Twitter of op X of op de televisie, maar deden ze dat dus met hun eigen schilderingen rondom een grote ontvangsthal.
0: Ja, ja. En dat komt nu ineens. Dat is er nu ineens, zou ik maar zeggen.
1: Nou, het is er niet. Die schilderij zit er al heel lang.
0: Ja.
1: Maar dat is door Wilhelmina weer in ere hersteld.
0: Ja.
1: En er staan 7 figuren op. En wij wisten eigenlijk nooit helemaal exact. We hadden wel een vermoeden, maar dat, om dat te kunnen bevestigen, moet je toch onderzoek daarnaar doen.
0: Hm?
1: Wie die mannen waren of waarom ze daar stonden.
0: Oké.
1: En daar is onderzoek naar gedaan. En daar zijn we dus wat meer achter gekomen. Het zijn Ottomaanse figuren.
0: Mm-hmm.
1: En we kunnen niet precies herleiden wie ze zijn. Dus we denken dat het een soort fantasiefiguren die wel lijken op de mensen die in die tijd hebben rondgelopen.
0: Oké.
1: En die heten eigenlijk de bezoeker welkom. En wat bedoelde Willem III daar dan eigenlijk mee?
0: Ja.
1: Willem, daar dan eigenlijk mee toen hij dat. Toen hij dat liet schilderen.
0: Precies, want ik zit even op jullie site te kijken. Ik zie dan de rode loper, hè?
1: Mm-hmm.
0: En dan zie ik inderdaad wat figuren.
1: Ja, nou dat is wat je op de site ziet, dat is dus in de tentoonstelling.
0: Ah.
1: Deze loper die je daar ziet, dat is de originele loper die vroeger op de trap lag.
0: Oké.
1: Die ligt daar niet meer, omdat er vandaag de dag mensen continu ook overheen lopen.
0: Ja.
1: De honderdduizenden bezoekers per jaar.
0: Ja.
1: Nou, dan zouden weinig van deze loper overblijven. Dus we hebben de originele loper uit het depot gehaald.
0: Mm-hmm.
1: Om toch te laten zien dat, ten eerste de loper die er nu ligt, dat is een hele mooie kopie hiervan.
0: Ja.
1: En ook om het mooie weefwerk, de kleuren.
0: Precies.
1: En, we hebben een tentoonstelling over een grote trap. Dan moet er eigenlijk toch ook wel een grote trap in te zien zijn.
0: Ja, inderdaad. Nee,
1: ja.
0: Nou begint bij mij een beetje. Nou zie ik het. Ik bedoel, ja. En we moeten het gewoon zien bij jullie, echt.
1: Ja, je moet het echt zien. Want er zijn hele mooie stukken. Er zit een verhaal omheen.
0: Mm.
1: En dat verhaal dat is eigenlijk aangedikt of tastbaar gemaakt bijna, ondanks dat je het niet echt kan aanraken.
0: Mm-hmm.
1: Door andere collectiestukken. Dus er staat, we hebben 2 hele mooie collectiestukken uit Versailles.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn hele grote maquettes van een grote trap, die een ambassadeurstrap, zo heet die in Versailles, die daar dus is.
0: Mm-hmm.
1: En daar kan je dus eigenlijk ook zien dat die geschiedenis van die grote ontvangsttrappen, dat die eigenlijk door heel Europa, door al die koninkrijken en republieken, dat die daar eigenlijk al was. En dat het voor iedereen een soort boodschap was.
0: Ja.
1: En de een deed dat met herkenbare personen en de ander die deed dat meer als zijnde visitekaartje.
0: Ja, precies. Nou, jullie hebben zoveel activiteit al en zoveel dingen weten we al. Maar dit is toch wel heel bijzonder dat dit... Ja.

0: Nu ook naar boven komt, zou ik maar zeggen. Of, nou, ja, dat wij dat kunnen zien ook en meemaken zo, hè?
1: Ja, nou zeker. En ook, het is gewoon een stukje geschiedenis waar je normaal gesproken middenin staat als je op Paleis het Loo bent. Hmm. Maar waar je soms niet eens weet van hebt. Omdat, ja, het is een schilderij. En dan is het ook nog eens een schilderij die eigenlijk door tegenlicht vaak niet helemaal goed te zien is.
0: Precies.
1: Dus, nou, dan heb je in deze tentoonstelling komt eigenlijk even elk aspect wat je allemaal in dat schilderij ziet, komt aan bod. Dus in plaats van dat je het dat je met je neus zeg maar voor een heel groot schilderij staat in de schilderijgalerij, hebben wij het even opgedeeld in allerlei verhalen, stukken en elementen.
0: En de westwand, om het uit te leggen. En de westwand en de oostwand.
1: De hele wand, dus vier wanden.
0: Vier wanden, oké. Okay.
1: Vier wanden en die worden uitgelegd. Mm. En op dit moment is de zuidwand wordt gerestaureerd.
0: Die wordt gerestaureerd.
1: Ja.
0: En ik zie ook op jullie site dat wij ook mee kunnen doen aan die restauratie.
1: Ja,
0: kunnen wij,
1: dat klopt.
0: Ja, we kunnen geld storten, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nou, we hebben gedacht van, goh, het is natuurlijk het ene grootste schilderij van Nederland.
0: Ja.
1: Dat is niet niks om dat te restaureren.
0: Precies.
1: We hebben al het plafond gedaan tijdens de vernieuwing en verbouwing.
0: Oké. Okay.
1: Er moet nu, er zit een vernislaag op.
0: Ja.
1: En die vernislaag was er eigenlijk ter bescherming opgeplaatst in de jaren 80.
0: Mm-hmm.
1: Maar blijkt dat hij eigenlijk nu de verflaag van het doek aan het verwijderen is.
0: Okay.
1: Dus die trekt dat los. Nou, dat is natuurlijk niet wat je wil.
0: Nee.
1: Dus die vernislaag die moet er af. En dat is een heel secuur werkje. Dat wordt gedaan door Schal. Dat is het atelier uit Limburg wat dit doet. Restauratie.
0: Bij jullie in huis gebeurt dat? Bij jullie in het Paleis?
1: Ja, dat gebeurt op locatie. Ja. Er staat een grote stellage waar de mensen werken inderdaad.
0: Okay.
1: En wij dachten, ja, die wanden, daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken.
0: Ja.
1: Dus we hebben grote sponsoren gezocht. Maar we dachten, hoe leuk is het als mensen, bezoekers of geïnteresseerden zelf ook een stukje zouden kunnen sponsoren.
0: Ja, hoe kunnen we dat doen dan?
1: Het schilderij helemaal opgedeeld in allemaal soort puzzelstukjes. En je kan vanaf €5 kan je een stukje sponsoren.
0: Zo, moet je even paleishetloo.nl gaan. Ik zie het hier. En er staat draag bij aan de grote trap. Kies jouw stukje, daar klik je op. En dan kom je verder. En dan kun je gewoon, dan maak jij daar gewoon deel. Dan heb jij daaraan bijgedragen. Klopt. Dat is dan wel heel bijzonder, hè? Zeg, en wanneer, Laura, denken jullie dat alles klaar is? Hoe lang duurt dat?
1: Dat duurt nog wel even. Nu de zuidwand, die verwachten we dat die binnen 3 maanden grotendeels klaar is.
0: Ja.
1: En dan gaan we elke keer een stukje doen. Maar het gaat er meer om, omdat het natuurlijk niet een makkelijke plek is om te restaureren. Omdat het natuurlijk op de trap staat.
0: Ja.
1: Dus dat is voor ons eigenlijk de grootste uitdaging.
0: Oké, maar dat let je niet om niet te gaan, hè, naar Paleis het Loo als het nog niet af is.
1: Nee, nee hoor, we zorgen dat iedereen naar binnen kan blijven komen.
0: Hartstikke goed.
1: En je staat dus ineens ook in een restauratie van het grootste schilderij.
0: Nou, dat is hartstikke mooi, man. Gewoon live meemaken ook.
1: Ja,
0: hartstikke leuk. Ja, nou, we hebben alleen de trap nu behandeld, maar dat was ook heel belangrijk. Willen mensen weten wat er nog meer is, Laura, dan zeg ik gewoon paleishetloo.nl, of niet? Of heb jij nog iets op je hart dat je zegt, ja, dat wil ik toch nog even noemen?
1: Nou, ik denk wat heel interessant is, die staat ook op de pagina van de agenda. Dat is State of Wonder.
0: Ja.
1: Dat is een hedendaagse tentoonstelling.
0: Ja.
1: Dat is iets wat we bij Paleis het Loo eigenlijk voor het eerst doen. We hebben 10 kunstenaren losgelaten op de geschiedenis van Paleis het Loo.
0: Okay.
1: Die hebben carte blanche gegeven en die hebben 16 kunstwerken gemaakt.
0: Okay.
1: En dat gaat van een film tot aan audio, maar ook daadwerkelijke kunstwerken in het museum, in het paleis. En dat is aan de ene kant best wel een beetje spannend om mensen carte blanche te geven.
0: Ja.
1: En dat ze met een verhaal terugkomen of met een kunstwerk. En aan de andere kant is het ook een hele mooie manier om een keer een verhaal te horen hoe misschien iemand anders naar een bepaalde geschiedenis kijkt.
0: Nou, mooi. Ja,
1: dus ik zou zeker zeggen,
0: kom kijken.
1: Om even de gedachten op wat anders te zetten, is dat zeker mooi om langs te komen.
0: Kunstenaars uit het ganse land, hè? Niet alleen uit deze contrij, maar gewoon uit heel Nederland.
1: Uit heel Nederland en zelfs daarbuiten. Maar ze wonen allemaal in Nederland.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, goed dat je dat nog even hebt genoemd. State of Wonder, hè? Zeg ik goed, hè?
1: Ja.
0: paleiserloop.nl, daar staat nog heel veel op. Laura, ik vond het hartstikke fijn je even gesproken te hebben. We zijn weer een hoop wijzer geworden over de trap en de rest. En ik wens jou nog een hele mooie woensdag. En ik zeg tot de volgende maand.
1: Tot de volgende maand.
0: Oké.
1: Van hetzelfde. Fijne woensdag.
0: Joe, dag.

0: met mensenogen naar kijken. Maar er komt ook heel veel radiostraling uit het heelal. En vooral op een bepaalde golflengte, 21 centimeter, want dat hoort namelijk bij waterstof. En dat is het meest voorkomende element in het heelal. En de eerste keer dat men radiostraling kon waarnemen vanuit het heelal was dus juist ook op die golflengte. En daar was men heel bewust naar op zoek. Onder andere hier in Nederland, daar waren toen speciale telescopen voor gebouwd, radioantennes. Die stonden toen nog bij Radio Kootwijk, hier vlakbij in Apeldoorn. En daar werd voor de allereerste keer eigenlijk geprobeerd om radiostraling uit het heelal te meten. Nou, ze waren net niet de eerste. In Amerika lukte het net een paar maanden eerder om dat voor elkaar te krijgen. Maar ze waren wel de eerste die daarmee echt de structuur van onze melkweg in kaart konden brengen. Nou, dat is deze maand 75 jaar geleden dat dat gebeurd is. En vandaar dat we dus wat aandacht eraan besteden. En mijn collega Joris Robijn, die gaat het publiek meenemen op een stukje geschiedenis van die radiosterrenkunde. En natuurlijk ook wat we vandaag de dag op dat gebied allemaal presteert.
1: Ja, en dan, dan zit je alweer op 15 mei, Alex.
0: Ja, 15 mei hebben we een bijzondere lezing door gastspreker Margot Brouwer. Zij is sterrenkundige, maar ook vooral filosoof eigenlijk. Ze houdt zich al heel lang als klein kind eigenlijk al bezig met hele bijzondere vragen als van wat doe ik hier op aarde, wie of wat ben ik, heeft mijn leven zin, wat gebeurt er als ik uiteindelijk sterf. En zij heeft dat eigenlijk heel erg gekoppeld aan haar sterrenkunde, aan de wetenschap. Maar ze heeft zich ook verdiept in allerlei filosofen, zoals Spinoza bijvoorbeeld. Daar haalt ze ook veel inspiratie uit. Ze heeft er ook een schitterend boek over geschreven. En zij komt dus de avond op de Sterrenwacht juist die link eigenlijk een beetje leggen tussen het sterrenkundig onderzoek en dit soort hele essentiële levensvragen en hoe zij met haar ook wat filosofische insteek daarnaar kijkt. Dus weer een hele bijzondere avond op de Sterrenwacht.
1: Ja, het is de eerste keer dat Margot Brouwer bij jullie komt.
0: Klopt.
1: Nou, leuk toch? Ja, net wat je zegt, een keer een ander insteek, hè?
0: Ja, en hopelijk ook daarmee ook ander publiek, wat misschien weer juist op dit soort onderwerpen geïnspireerd wordt.
1: Ja, super.
2: Ja, en dan gaan we naar 22 mei.
0: Ja, 22 mei, dan is 's avonds de maan weer mooi zichtbaar. Het is dan zo'n beetje rond het eerste kwartier. Hè. Dat is het beste moment eigenlijk om met de telescopen naar de maan te kijken. En dan gaat mijn collega Eelco Gielis vertellen over dit hemellichaam. Hè, wat zien we eigenlijk op die maan? Wat weten we er ook van? Ook dankzij de ruimtevaart. Hè, gaan we binnenkort ook weer terug naar de maan. Hè. We hebben natuurlijk recent nog een vlucht gehad waarbij astronauten in een baan om de maan zijn gevlogen. Dus een hele leuke presentatie en ook geschikt voor de kinderen om die avond wat meer te weten te komen over de maan en ook met de telescoop naar de maan te kunnen kijken.
1: Oh, dat is ook leuk natuurlijk. Ja.
2: En dan gaan we naar 29 mei.
0: Ja, dan spreekt Jaap van het Leven over amateur astronomie en wetenschap. We zijn zelf op de Sterrenwacht allemaal amateursterrenkundigen, dus het is niet ons beroep. Hè. We zijn dus puur vanuit onze hobby, onze interesse met de sterrenkunde bezig. Maar dat wil niet zeggen dat je toch ook niet zo nu dan wat wetenschappelijk onderzoek kunt doen of kunt bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Nou, welke vormen daarin zijn, hoe je dat dan soms ook kunt doen en wat dan juist de bijdrage van die amateurs is op dit wetenschappelijk vlak, wat normaal gesproken toch met hele dure en bijzondere instrumenten natuurlijk gebeurt. Daar gaat Jaap het een en ander over uitleggen.
1: Oké. Okay. Nou, en Lana wil ook nog graag weten wanneer, hè? Hoe laat en precies.
2: Kunnen de mensen naartoe om extra informatie te vinden over al deze datums en gebeurtenissen?
0: Ja, we hebben natuurlijk een hele mooie website, www.volgsterrenwachtbusselo.nl, waar alle informatie staat, ook het programma voor de rest van de periode. Inmiddels is het programma alweer bekend tot eind september.
1: Zo.
0: En we hebben dus iedere vrijdagavond dan een lezing. Dat begint altijd om 8 uur. Om 7:30 is de Sterrenwacht geopend, of eigenlijk al wel iets eerder. Hè. Mensen die tussen 7:00 en 7:30 op de Sterrenwacht komen, die zien vaak al wel dat de Sterrenwacht open is. Als het helder is, zijn we misschien al nog naar de zon aan het kijken. En 's avonds later wordt het natuurlijk pas voldoende donker om met de telescopen naar andere dingen te gaan kijken. We hebben ook nog steeds een livestream. Dus mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar de Sterrenwacht toe te komen, maar toch onze presentaties willen volgen, die kunnen gewoon naar het YouTube-kanaal van de Sterrenwacht. Dat kunnen ze ook vinden via onze website. En dan kunnen ze gewoon live meekijken met de vrijdagavondpresentatie of hem later nog terugkijken. Ook dat is zelfs nog mogelijk. Zodat toch zoveel mogelijk mensen...

0: kennis kunnen nemen van die leuke presentaties die wij iedere vrijdagavond organiseren.
1: Ja, dat doen jullie zeker. Echt waar. Die agenda's die puilen weer uit bij jullie, hè? Wat je net zegt, tot september zit het alweer. Elke maand hebben jullie alweer wat.
0: Het lukt toch weer om iedere keer met onze eigen sprekers en met wat gastsprekers om iedere keer toch weer een leuk programma voor elkaar te brengen met allerlei onderwerpen over het zonnestelsel, maar ook ver daarbuiten of super. Over wat raakvlakken met sterrenkunde. Dus dat is erg leuk.
1: Ja, mooi. En elke vrijdagavond zitten toch, jij zei toen al, zo'n 60 mensen, of heb ik dat verkeerd?
0: Ja, we kunnen maximaal zo'n 60 mensen kwijt. Die zitten er niet iedere vrijdagavond, maar gemiddeld toch zo'n 40 mensen gemiddeld zitten er wel in de zaal op de vrijdag. Ja, en soms puilt het inderdaad helemaal uit. Ook afgelopen week, het was natuurlijk meivakantie. Ja, dan krijg je weer een ander publiek, hè. Niet zozeer het vaste publiek, maar dan komen wat meer de vakantiegangers die dan richting de Sterrenwacht komen. Dus ze weten ons eigenlijk wel goed te vinden.
1: Nou, Lana, we zijn weer helemaal op de hoogte,
2: ja,
1: hè?
2: Klopt.
1: Ja, nou Alex, dankjewel voor deze info weer. En ik zeg, tot de eerste van de maand juni.
0: Helemaal goed, ja. Tot de volgende keer.
1: Ja, fijne dag, hè.
0: Dag.
3: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses

0: Ja, Close to You. Een Nederlandse meidengroep was dat. Hier in de matinee met Nice and Nasty. Goed, Nasty bedoel ik. Sorry, Nasty. Het is 4:15 bijna. En wij gaan eventjes naar de Zonnehoeve. En daar is Jimmy Korswagen. Jimmy, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hi. Jimmy, wij gaan het met jou hebben over de opening van het tuinhuizen buurttuin Burlington Park.
1: Ja,
0: zeg.
1: Klopt.
0: Ja, want vertel eerst eens even, wat voor tuinbuurt is dat eigenlijk daar bij jullie?
1: Nou, we hebben een openbaar stuk in de wijk. En daar staan fruitbomen,
0: ja.
1: Een stuk of 100.
0: Ja.
1: En er zit een herinneringsplek in het kader van Burlington. Dat is een Canadese stad.
0: Ja.
1: En daarmee is Apeldoorn in vriendschap verbonden. Ook naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog.
0: Mm-hmm.
1: Daar is een bijenstal. En er is een gedeelte met een pluktuin, met plukbloemen en met fruit en met groenten.
0: Okay.
1: En nou goed, en daar zijn wij met een aantal partijen hebben we daar een nieuw huis, tuinhuis neergezet.
0: Zo.
1: En nou, daar gaat de opening over.
0: Oh, en is het leuk wonen daar, Jimmy?
1: Het is een prachtige buurt. Ja,
0: ja?
1: En ja, dat blijven onlangs is onderzoek van de gemeente geweest.
0: Ja.
1: En mensen die vinden het hier heel erg fijn wonen. En er kwam ook de pluktuin als een van de centrale punten in de buurt naar voren, gewoon waar iedereen elkaar graag ontmoet.
0: Ja, en de mensen van Cerelo, die zijn ook druk bezig daar, hè, in die tuin.
1: Ja, klopt. Het is echt een mooie samenwerking met verschillende partijen. En onder andere de cliënten van Cerelo helpen met het maaien van het gras, mm-hmm, en het onkruid tussen de bomen.
0: Klopt. Oké. Okay. En waarom moest er een nieuw tuinhuis komen, Jimmy? Wat precies?
1: Ja. Nou, de buurt is ongeveer 10 jaar geleden aangelegd. En er stond nog een hele oude bouwkeet van tijdens de bouw.
0: Ja.
1: En die is op een gegeven moment, als die afgeschreven is, die weggegaan. Zijn we met de gemeente in gesprek gegaan van, kunnen we niet iets nieuws neerzetten?
0: Mm-hmm.
1: En dat kon. De gemeente stond er heel erg welwillend tegenover. En we dachten, nou, kunnen we daar misschien ook een mooie samenwerking van maken met de gemeente? En toen hebben we een aantal partijen benaderd. Onder andere bouwbedrijf Acor en de bouwmensen.
0: Mm-hmm.
1: En zij hebben samen met studenten van ROC Aventus het huis neergezet en de fundering gestort. Samen met onder andere Brel van het betonbedrijf uit Apeldoorn.
0: Ja.
1: En een andere buurman die heeft een bedrijf Sonzeels. En die hebben weer schaduwdoeken gesponsord.
0: Zo.
1: Dus dat is echt een hele leuke samenwerking.
0: Ja,
1: het is
0: ja.
1: Alleen maar een huisje.
0: Nou, en de bouwmensen zijn ook nog actief geweest met het huis.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja,
0: ja,
1: ja, ja.
0: Geweldig. En ja, je zei net Burlington Park, zo heet de tuin. En ja, is wel bijzonder, want in de Canadese stad Burlington bevindt zich, geloof ik, ook een park dat is vernoemd naar...
1: Ja, dat klopt, dat is het Apeldoorn Park.
0: Ja?
1: Toevallig was ik eergisteren in de tuin en er waren twee mensen, Canadezen, op bezoek.
0: Oh.
1: En die heb ik het verhaal ook uitgelegd, want dat wisten zij zelf niet, dat er inderdaad in Burlington een stad... Of in de stad Burlington een parkje is het Apeldoornpark.
0: Yeah.
1: En dat daar de bankjes staan. En dan niet met de maple leaves daar uitgesneden zoals ze bij ons staan. Maar dat daar een bankje staat waar de tulpen, de Nederlandse tulpen, uitgesneden, uitgevreesd zijn.
0: Nou, geweldig.
1: Dat is heel erg leuk.
0: Ja, dat is hartstikke leuk, ja. Nou ja, Apeldoorn en de Canadezen en de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Ja, en dan dat park, dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken.
1: Ja, exact. Ja. Het heeft natuurlijk ook bij het Apeldoornse bos, waar nu Cerelo zit, een beladen...
0: Ja.
1: Dus het is naast een plek voor herinnering, is het ook een hele mooie plek om juist weer in deze tijd, waarin ook polarisatie plaatsvindt, juist ook plekken te hebben waar je verbindt met elkaar.
0: Ja, precies. En wij kunnen gewoon altijd dat park binnenlopen, Jimmy. Iedereen kan naar binnen.
1: Het is van en voor iedereen.
0: Ja.
1: Dus iedereen kan zich daar aanmelden. Ook vrijwilligers, al doe je één keer wat in het jaar. Dat
0: okay,
1: hebben we ook.
0: Okay.
1: Sommige mensen die helpen elke maand.
0: Yeah.
1: En het is juist leuk om daar gewoon gebruik van te maken. Zo was er onlangs iemand die een trouwensjoerte had. In
0: zo.
1: Een bruidjurk. En
0: okay.
1: Anderen die hebben daar yoga-lessen gegeven. En een ander die leest rustig daar een boek.
0: Nou.
1: Is voor iedereen.
0: Nou, ik vind het wel goed dat jij daar reclame voor maakt, Jimmy. Want ik misschien, ja. Ja, jij zegt misschien, ja, er komen al heel veel mensen, maar er kunnen nog heel veel mensen bij natuurlijk.
1: Er is voor iedereen plek.
0: Nou, super. En nou ja, het huis is klaar, het tuinhuis. En nou, nou gaan jullie dat openen en dat gebeurt vrijdag, begreep ik.
1: Ja, aankomende vrijdag om 3:00 gaan we het openen.
0: Ja.
1: Dan zal er ook vertegenwoordiging vanuit de gemeente zijn. Dus we krijgen ook hoog bezoek.
0: Wie komt er? Welke wethouder komt?
1: Junita die komt.
0: Bihari.
1: Ja, exact.
0: Van de SP is zij, hè?
1: Ja, dat klopt. En zij komt en uiteraard ook een aantal vertegenwoordigers van de partijen die hebben bijgedragen.
0: Okay.
1: De hele buurt zelf is uitgenodigd. Er komen mensen vanuit het Burlington-comité die ook een steentje hebben bijgedragen. We krijgen wat hapjes van de lokale leverancier van de Valk.
0: Uh-huh.
1: Dus het is heel erg leuk dat we dat zo met elkaar kunnen doen.
0: Ja.
1: Iedereen is daar in principe welkom.
0: Okay. Maar kan ik zo zeggen, Jimmy, dat jij wel de initiatiefnemer bent van het nieuwe tuinhuis, zeg maar. Jij hebt dit allemaal zo neergezet. Die mensen benaderd, ja. Toch? Eigenlijk wel, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus nou. De vrijwilligers van de pluktuin die vroegen mij van, joh, zou jij daar naar willen kijken of we dat huisje kunnen organiseren? Nou, dat heb ik geweten. Maar ik vind het wel heel erg leuk, juist.
0: Ja.
1: Ik vind het merkelijk wel om al die partijen bij elkaar te brengen en te
0: Precies.
1: kijken of je daar samen iets mee kan. Dat vind ik
0: ja.
1: wel heel erg leuk. Ja.
0: Hartstikke leuk. Nou, vrijdag wordt het allemaal geopend. Daar kunnen wij zo niet bij zijn, wij burgers, maar na die tijd wel. En dan kunnen we gewoon binnenlopen daar bij jullie.
1: Ja, iedereen kan altijd. De hekken zijn altijd open. Dus je kan daar gerust altijd een keertje komen kijken.
0: Ja.
1: En het liefst natuurlijk, als je dat leuk vindt, ook een keertje
0: meehelpen. Ja, dat zou helemaal fijn zijn.
1: Ja.
0: Goed, kunnen wij ook nog ergens, Jimmy, op een site kijken van jullie? Heb je dat? Of zeg je van, kom maar gewoon lekker de tuin binnenlopen?
1: Dat hebben wij nog niet.
0: Okay.
1: We zijn eerst begonnen met de poten in de klei en in de aarde.
0: Ja.
1: En straks, als het weer wat slechter wordt, dan kruipen we achter de computer en dan zullen we een mooie website gaan maken.
0: Super. Nou, dan sturen jullie maar weer een mooi persbericht naar RTV Apeldoorn. En nou, wie weet kun je een keer in de studio komen om te vertellen over die prachtige tuin daar.
1: Ja, heel graag.
0: Okay.
1: Altijd bereid toe.
0: Nou, hartstikke goed. Jimmy Korswagen, initiatiefnemer van het nieuwe tuinhuis, buurttuin Burlington Park in de Zonnehoeve. Ik wens jullie aanstaande vrijdag heel veel plezier met de opening.

0: tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the birds and the bees and the flowers and the trees. Nou, hartstikke leuke muziek hier natuurlijk bij Radio Apeldoorn. Maar ik ga even, we gaan naar een boerderij, want jij hebt iets over een boerderij. Vertel.
1: De 19e editie van de Campina Open Boerderijdagen gaan plaatsvinden op vrijdag 15 mei en maandag 25 mei. Ook in de provincie Gelderland doen melkhouders mee via spellen en leerzame activiteiten. Zo ontdekt jong en oud waar zuivelproducten vandaan komen. Daarnaast leren bezoekers hoe deze producten bijdragen aan een voedzame basis voor een actieve levensstijl en hoe boeren zich inzetten voor een betere morgen. De Campina Open Boerderijdagen zijn gratis te bezoeken. Voor meer informatie kan je naar www.campina.nl en dan moet je even naar de Boerderijdagen 2026.

0: rolling, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mine. That you might make a little squint on my thumb. We'll never somebody show it.
1: Jerry Lee Lewis, The Great Balls of Fire. Goed, luisteraars, het zit erop voor ons vanmiddag. Guido, bedankt voor de muziek en de techniek. Lana, dank je wel. En redactie, dank voor al deze leuke onderwerpen van vanmiddag. Luisteraars, ik wens u nog een hele mooie dag. En wat ons betreft natuurlijk tot volgende week woensdag. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Thailand kondigt een strengere aanpak aan tegen ongepast gedrag van toeristen. De autoriteiten willen harder optreden tegen overtredingen zoals openbare ordeverstoring, zedenschennis en andere vormen van wangedrag, vooral in toeristische gebieden. De maatregel past in een bredere lijn om het imago van het land te beschermen en overlast voor lokale bewoners te verminderen. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius zaterdag in Tenerife aanlegt. 3 mensen zijn aan boord door besmetting met het Hantavirus overleden en meerderen raakten besmet. Ondertussen zijn 2 vliegtuigen met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitse vertrokken vanaf Kaapverdië richting Nederland. 1 patiënt wordt opgevangen in het LUMC in Leiden. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De rechter heeft bepaald dat boeren in zogenoemde NV-gebieden niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan. In die gebieden is de waterkwaliteit in sloten en meren onvoldoende door te hoge concentraties meststoffen. De zaak was aangespannen door 2 akkerbouwers uit Flevoland en Stichting Stikstofclaim die meer mest willen uitrijden. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt volgens de EOD te gaan om een 500-ponder. De bom wordt veilig afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het gebied is tijdelijk afgezet. Treinverkeer rond Weesp en naar Den Bussum werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. De rechter heeft bepaald dat de overheid de samenwerking met Solvinity mag verlengen, ondanks zorgen over een mogelijke overname door het Amerikaanse Kyndryl. Drie burgers wilden dit tegenhouden uit vrees dat gegevens via DigiD bij Amerikaanse autoriteiten belanden. Staatssecretaris Erik van der Burg tekent vandaag de verlenging van het contract tot 2028. De minister zou de overname van het bedrijf eventueel nog kunnen tegenhouden. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: maar naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond.
2: Goedenavond.
1: Even kijken, kom. Nu hoor ik mezelf beter.
2: Ja, ik jou ook.
1: Ja, hij stond bij jou nog open, de schuif. Dus, of tenminste, je speaker stond er nog aan.
2: Ja, ja, nee, geen echo meer. Gelukkig.
1: Gelukkig niet, gelukkig niet.
2: 5 mei overleefd?
1: Ik heb 5 mei overleefd, ja. Het was geen vrije dag voor mij, wel bevrijdingsdag. Maar ja, net hoe je het wil.
2: Maar in de avond nog even wezen koekeloeren ergens of dat niet?
1: Nee, ook niet. Oh? Ik train altijd dinsdagavond, dus ik ben wezen sporten. Ja. En daarna even bij een maatje langs geweest nog. En dat was het eigenlijk voor mij.
2: Oh.
1: Ik heb wel gekeken naar de dingen die te doen waren in Apeldoorn.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik zat te kijken naar alle podia waar het was. Marktplein, een aantal artiesten. Hoop kende ik niet. Eigenlijk maar twee die mij echt wat zeiden qua naam.
2: Welke?
1: Jaap Reesema.
2: Ja.
1: En Party Squad.
2: Ja, oké. Okay.
1: Nou, en Party Squad, die ken je natuurlijk. Ja, die zijn op zich wel bekend. Daar komen best wel veel mensen naartoe, denk ik.
2: Ja, die zeg jij meervoud, want ze zijn helemaal niet meer twee, hè?
1: Is dat zo?
2: Ja, dus een zo'n TikTok-dude die heeft het overgenomen.
1: Oh?
2: Ja.
1: Nou, we,
2: maar hij deed het wel leuk. Hij deed het wel leuk. Dat moet ik je wel heel eerlijk zeggen.
1: Hey, dit is dan de remix samen met Ali B en Yes R. Maar ik zit eens kijken.
2: Ali B werd trouwens gebliept live.
1: Ja?
2: Ja, ja. Er werd... ja, toen die plaatje loskwam op het Marktplein. Ik wil zeggen Katerplein, maar Marktplein. Toen, toen werd Ali B gewoon gebliept.
1: Oh.
2: Ja.
1: En deze hebben natuurlijk ook nog de samenwerking.

0: Maar jij bent gisteren dus niet zo hard gegaan.
1: Nee, ik ben gisteren niet gegaan.
0: Nou.
1: En ik zit even te kijken, Jaap Reesema, die ken je ook nog. Die is van deze.

0: Ja, dus dat is Jaap Reesma.
1: Ja, jouw muziek, joh.
0: Dat valt mee, toch?
1: Nou, hebben wij nog wel een beetje lekkere swingende muziek dan dit soort trieste muziek?
0: Wij hebben zeker swingende muziek. Ja, we begonnen net natuurlijk al met...

0: Majestic van de Boeza.
1: Ja.
0: En ik denk, ja, weet je, je moet een beetje je eigen pad bewandelen. Dus laten we Sven Stegen Lange Frans achterna gaan. Het boevenpad op.
1: Voetjes van de vloer.

0: Boevenpad van Sven Versteeg en Lange Frans hier op 05 FM.
1: Ja. Goed, ja.
0: Zullen we maar naar het nieuws gaan?
1: Het nieuws.
0: Heb je nieuws?
1: Ja, ik kwam net al bij nieuws.
0: Nou, dan ga ik beginnen.
1: De banger.
0: De banger.
1: De banner.
0: Komt-ie aan. Want mocht jij denken, ik heb dit weekend zin om wat te doen.
1: Ja.
0: Het is 150 jaar Spoor en Oranjepark.
1: Oh, ja.
0: Apeldoorn viert zondag 10 mei een bijzonder dubbel jubileum. Ja. 150 jaar Spoor en 150 jaar Oranjepark. Twee ontwikkelingen die de stad voorgoed veranderden en de basis legden voor groei, ontmoeting en vernieuwing. En dus ik even te kijken. De viering op 10 mei vormt het startpunt van een brede jubileumprogramma. Gedurende het jaar worden tal van activiteiten georganiseerd die aansluiten op 150 jaar Spoor en Oranjepark. Denk aan stadswandelingen, fietstochten met een gids, lezingen, pop-up programma's in de binnenstad en bijzonder muzikaal concert in het Oranjepark. Het jubileum brengt het verhaal van Spoor en Park letterlijk de stad in. Ja, en er zijn dus dit weekend dan dus is er een bijzonder hoogtepunt. Is de aankomst van het directierijtuig van de NS. En tevens zal de vele stoomtreinmaatschappij ritten verzorgen op het traject Apeldoorn-Stroe. Dus dat is zondag 10 mei.
1: Nou, gezellig.
0: Ja, ga je ook? Ik weet nog niet of ik ga. Misschien. Okay. Misschien.
1: Ja, zondag ook moederdag, hè? Dus.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Dus we moeten dan eens even kijken wat we gaan doen.
1: Wellicht. Nou ja, Apeldoorns restaurant kan grote terrassen vergeten, stallingen voor de deur blijft. Het gaat om het Greenleaf restaurant.
0: Oké. Okay.
1: En ja, die wouden eigenlijk wel een groter terras hebben. En er staan fietsen voor. En dat blijft nog even zo.
0: Nice.
1: Ze hadden daar echt al een juridische stappen ondernomen. Maar tijdens een zitting in Den Haag, eind maart, stelde Greenleaf dat de ambtenaar een keertje heeft gezegd de stalling kon weg. De gemeentewerker zou ook hebben gezegd dat er ruimte was voor de tafels en stoelen daar neer te zetten. Maar helaas mocht het niet baten voor Greenleaf in Apeldoorn.
0: Jammer.
1: Ja.
0: Ben jij een beetje van de lokale producten?
1: Lokale producten?
0: Ja.
1: Ja, we hadden eerder altijd hier een heerlijk lokaal biertje. Veluws Gefuit, maar dat bestaat helaas niet meer. Maar wat voor lokaal product?
0: Nou, dit is Van de Boer om de hoek. En dat is Jeffrey. Die opent een winkel met lokale producten op het Zwitserland-terrein. Jeffrey Gerritsen rijdt sinds 2 jaar rond in Apeldoorn-Uggelen in een opgeknapte SUV-wagen met dus allemaal lokale producten. En die, die dacht, joh, ik open gewoon een locatie op het Zwitserland.
1: Leuk.
0: En voor mij is dat geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag, dacht ik.
1: En hoe heet het bedrijf? Dan ga ik wel even opzoeken. Dat vind ik wel leuk.
0: Van de Boer om de hoek.
1: Van de Boer om de hoek op het Zwitserterrein.
0: Ja.
1: Nou, kan niet missen.
0: Dus dat. Ja, en ik zit nog even te kijken of ik nog wat. Ik had nog iets.
1: Oh.
0: Heb je dat van die patiënten met het hantavirus gehoord?
1: Hantavirus? Ja, 3 overledenen.
0: Ja. En eentje daarvan, die zat dus een dag voor het overlijden in de KLM-vlucht. Zie ik nu te kijken.
1: Oh.
0: Dus dat is ook niet best.
1: Nee. 2 Nederlanders en een Duitser.
0: Ja. Ja, allemaal niet best. En dan nog iets anders wat ik tegenkwam. Heb jij wel eens bloed gedoneerd? Of je plasma?
1: Nee, jij wel?
0: Nee, ook nog niet. Oh. Maar ze zoeken mensen daarvoor.
1: Oh.
0: Als in, ze hebben mensen nodig die, die bloed komen doneren.
1: Ja.
0: En ik zit heel even snel het artikel erbij te zoeken. Want ze zoeken hier in Apeldoorn 800 nieuwe bloeddonoren.
1: Jemig.
0: Ja, ze zeggen dus, Van Quinn heeft 800 nieuwe bloeddonoren nodig in Apeldoorn om de bloedvoorziening op peil te houden. De bloedbank lanceert een campagne die loopt tot en met 14 juni. Zeggen dus de behoefte aan nieuwe donors blijft. Groot door bijvoorbeeld uitstroom of leeftijd, gezondheid of verhuizingen. Ja. Landelijk gaat dit om circa 60.000 nieuwe donoren die ze nou zoeken per jaar. Nou, dus ze zeggen hier ook. Volgens de bloedbank is de instroom noodzakelijk om te kunnen blijven voorzien in bloed voor onder meer operaties, kankerbehandelingen en spoedsituaties.
1: Aha.
0: Naar schatting heeft 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig. Terwijl ongeveer 3% van de bevolking maar donor is.
1: Zo. Nou ja, en weet je wat je dan ook gewoon zo nog zou kunnen doen om dat percentage een beetje op te krikken? Neem even een voorbeeld aan onze oosterburen in Duitsland. Daar krijg je gewoon betaald als je je bloed doneert.
0: Ja, hier gaan ze dus nu een nieuwe campagne doen.
1: Maar campagne gewoon, doneer je bloed en je krijgt er geen rode cent voor?
0: Nee, je krijgt nu een tas, een voor- en prikkie tas. En je maakt kans op een set museumkaarten via de stichting Museumkaart.
1: Oké, okay. Nou, mij niet bellen.
0: Nee?
1: Nee, ik vind het niet waard om voor dat mijn bloed te doneren. Nee.
0: Oh nee, ik zit er wel over na te denken het misschien te gaan doen.
1: Oké. Okay.
0: Dan denk ik van, ja, weet je, als ik het zelf een keer nodig heb, dan is het ook fijn. Als je nu bloed kan doneren en ja, dat weinig inspanning kost, dan... Mm.
1: Weet je ook je bloedgroep dan? Of,
0: Nee, ook niet. Het voordeel is, als je je bloed laat testen, zal ik ook te kijken. Elke keer als jij je bloed gedoneerd hebt, zeg maar, ja, testen hun dus ook jouw bloed.
1: Ja.
0: En je krijgt daarna ook een heel rapport met hoe jouw bloedwaardes zijn en waar je, hoe je lichaam zeg maar is. En je krijgt eigenlijk een kleine medische check elke keer dat je bloed gedoneerd hebt.
1: Oh, nou, maar ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig.
0: Jawel, hè?
1: Ja. Hey, en ook op vrijdag 15 mei, dag naar Hemelvaart, dan kan je nog koeien komen kieken in de buurt van Apeldoorn.
0: Boe.
1: Dan kan je...
0: Ja, heel slecht.
1: Kan je dus naar de Zwarte Kolkstraat 22 in Wilp. En daar staat een boerderij. En daar kan je nog... ja, krijg je een hele rondleiding. En dan kan je... naar de koeien gaan. Tijdens de Campina open boerderijdagen op 15 en 25 mei 2026.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Weet je waarom koeien nooit lachen?
1: Nee, weet ik niet.
0: Vinden ze moeilijk.

0: verstaan.
1: Ja, geen 5 uur meer, maar nog wel 38 minuten dat je naar ons kan luisteren.
2: Yes.
1: En daarna de vereniging. Maar ja, daar hoor je straks meer over.
2: Nee, geen vereniging.
1: Zijn ze er niet vandaag?
2: Nee.
1: Oh, wat jammer.
2: Een zieke. Zieke van de technici, dus helaas geen vereniging. Vanavond.
1: Hadden ze moeten appen.
2: Ja.
1: Maar volgende week dan weer misschien.
2: Wellicht.
1: Wellicht, of ja. Geen licht, dat weet je niet. Maar dat was Dinoro met 5 More Hours net, dus.
2: Lekker plaatje.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Ik had mijn eenkoppige muziekredactie weer eens gevraagd. Heb je nog leuke muziek?
2: Ja, nou, heb ik wel.
1: Ja, ik krijg ook wat door. Dus ik heb eerst deze klaarstaan. Dat is Dave samen Thames met Raindance.

0: Nine brown eyes.
1: Wie was dit?
2: Dit was Rain Dance van Dave samen met Thames.
1: Aha.
2: Ja. En toen kwam jij. En
1: toen kwam ik.
2: Ja, maar jij bent ergens geweest gisteren.
1: Ja, ja, ik ben gisteren bij in vredesnaam geweest.
2: Nou, hoe in kom je daar in vredesnaam?
1: Wat?
2: Hoe kom je daar in vredesnaam?
1: Goede marketing op social media.
2: Nice.
1: En een hele goede line-up. Met allemaal alternatieve namen. Van Parker-fans tot aan Soapbox. Ook een naam die vorig jaar op Lowlands nog zelf stond. Die ook echt mega goed was. Er werd lekker veel gemoshpit. Een beetje gecrowdsurfed ook.
2: Ja.
1: Dus het was al met al een stevig feestje.
2: Nou, beter.
1: En bij stevige feestjes komen ook natuurlijk altijd nieuwe acts die je dan live ziet. En op een gegeven moment kwamen er allemaal rare mannen op het podium in gekke undercover bosmannen pakken.
2: Ja.
1: Zeg maar wat militairen een beetje ook dragen als ze undercover onder een bosje moeten schuilen.
2: Mm-hmm.
1: Met allemaal rare lichten en er werd op boomstronken werd er geslagen. Waar ze dan zo weer in een soort van elektronisch geluid uit haalden.
2: Ik zei, jij stuurde die vierde door en dat was echt wel te zien. Het zag er wel apart uit.
1: Ja,
2: moet ik
1: en ook als je een borreltje op hebt en het is gewoon lekker raar, lekker gaar. Dan ga je er ook gewoon goed op. En ik heb het eigenlijk over de band Snapped Ankles uit Londen.
2: Ja, je hebt een nummer van hem meegenomen of die had je aangevraagd bij mij. Dus
1: ja.
2: Zullen jullie hem maar gaan draaien?
1: Ik dacht, die is ook een beetje lekker dancey, een beetje lekker vibey. Want we doen altijd wel veel dancemuziek altijd in dit programma. Dus ik dacht, dit past er misschien wel bij.
2: Goed, ik ben benieuwd.
1: Snapped Ankles.
2: Rhythm is our business.

0: Snap Angles. Gaan ze live checken.
1: Het
0: voor de pakjes?
1: Ik ga meenemen in de lijst om over na te denken.
0: Snap ik.
1: Dat. Volgende week, Maaiveld Festival.
0: Ja. Ik heb er zin aan. Ik ben er niet bij. Dat moet ik nog even, ja, of misschien nog eventjes in de uitzending.
1: Ja, wie weet.
0: We gaan denk ik even bellen.
1: Daarom.
0: Even polshoog te nemen hoe het er is.
1: Als je bereik hebt daar, dan...
0: Ja. Ik hoop het wel.
1: Ja, ik hoop dat ook altijd. Maar de laatste keer met Prinsdag de Apeldoorn kon ik het vergeten, hoor. Bereik in de stad. Dat is niet te doen.
0: Ja, nee. Anders ik wel in Amsterdam.
1: Nou ja, dat
0: liep ook
1: dus.
0: In de soep. Er waren heel veel vrienden van mij in Amsterdam, maar kon ze allemaal niet bereiken.
1: Ellende.
0: Nou ja, goed. Dan maar alleen een feestje bouwen.
1: Daarom.
0: Wat hebben we nog meer?
1: Nou, dat feestje bouwen kun je onder andere doen met Kygo. Die is samen met Kartje Vind. Carter Fate.
0: Ja.
1: Met het nummer That's When You Know.

0: White Keys. Dominic
1: Fike.
0: Ja. Ik moest even zelf spieken.
2: Ik kwam toevallig afgelopen week nog achter dat Dominic Fike ook in Euphoria zit.
0: Van
2: HBO, van Zendaya.
0: Oh, ik dacht dat...
2: En er zijn weer nieuwe seizoenen online, naar heel wat jaren. En ben ik aan het checken. En toevallig kwam ik erachter via Wikipedia dat ik even een cast check deed. Dat hij daar ook in figureert.
0: Ja, ik dacht bij het Euphoria, dacht ik hieraan.

0: weer binnenkort.
1: Klopt.
2: Zendt de AVROTROS het wel uit überhaupt? Heb jij daar enig idee naar?
1: Ik weet niet of de AVROTROS het uit.
2: Of überhaupt de NPO het uit. Of dat we een online streampje moeten kijken. Ik vind het altijd wel leuk.
1: Ja, ik weet wel dat ze het semi geboycott hebben. Vanwege dat een aantal landen nog meedoen. Dat weet ik wel. Maar ja. Ik weet eigenlijk niet of het uitzendt. Even kijken. Ik zie hier dat Google zegt dat het Eurovisie Songfestival op 2026 wordt uitgezonden op NPO 1.
2: Toch wel. Nou, oké. Nou, niks te vrezen.
1: Ja, zeggen hoeveel AVROTROS in 2026 niet deelneemt, heeft de NPO besloten het evenement toch uit te zenden via de NOS en de NTR.
2: Oké. Okay.
1: Toch fijn, hè? Zo assistenten die even snel wat zoeken voor je.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Ja,
2: heerlijk. Ja, en elk nadeel heeft ook weer zo zijn voordeel. Zoals Johan Cruijff altijd wel zei. Want nu er minder landen meedoen, kunnen er ook meer naar de finale toe, denk ik.
1: Maar dan is het jammer dat Nederland niet meedoet.
2: Nee. Ja, het is ook niet mijn keuze, maar...
1: We gaan het zien.
2: De ene is de dood, dus de ander man zijn brood. Hè?
1: Daarom.
2: Precies.
1: Zoals Kelvin Harris zeggen, we waren zo dichtbij. Oftewel, feel so close.

0: Calvin Harris.
1: Feels so close to you.
0: Precies.
1: Weet je waar ik me ook gewoon zo heel erg close naar voel?
0: Nou, weekend.
1: Ja, het fantastische, ja, het weekend ook. Ja, daar kom ik zo meteen op. Ja, vanavond voetbal. Crème nice. De la crème. Jij bent niet zo'n voetbalhead, maar...
0: Nee.
1: Vanavond Paris Saint-Germain, Bayern München.
0: Klinkt goed.
1: Ja, ja, dat wordt een hele spannende wedstrijd. Omdat het gewoon twee mega ploegen zijn die leuk aanvallend voetbal spelen. Dus voor het oog gewoon nog eens heel erg leuk om te bekijken. En ben je daar helemaal zat van, ja, moederdag in de avond, 10 mei... dan wordt het ook weer een leuke wedstrijd. Of misschien ook wel een dubbele leuke wedstrijd in Barcelona. Want dan is El Clasico, Barcelona tegen Real Madrid. En dan kan weliswaar Barcelona kampioen worden in eigen huis tegen hun aartsrivaal.
0: Nice.
1: Dus wie weet nog een heel bijzondere kampioenswedstrijd.
0: En moederdag natuurlijk.
1: Exact. Jij al wat gekocht voor moeders?
0: Nee, jij wel?
1: Ga ik morgen doen.
0: Nice, wat gaat het worden?
1: Ja, het vaste cadeautje altijd. Hè. Daar is altijd super blij mee.
0: Een bosje bloemen.
1: Voor verjaardag en voor moederdagen doen we eigenlijk niks anders. Dat is een waardebon van een parfumerie.
0: Nice.
1: Van een Franse stad, ja. De Franse hoofdstad, ja.
0: Ja, ik snap hem.
1: Ja.
0: Ik snap hem.
1: Dus, en jij, wat geef jij? Geef je een bloemetje, chocolaatje, waardebonnetje?
0: Het wisselt eigenlijk een beetje vaak. Vaak kijk ik of ik kom wat leuks tegen nog in de tijd ervoor. Of ik bedenk last minute in één keer wat.
1: Ja.
0: Of dan zeg ik tegen mijn moeder van, joh, een soort van tegoedbon. Ga maar bloemen halen wat je zelf mooi vindt.
1: Ja.
0: En stuur mij een tikkie. Vaak is het zoiets, zeg maar.
1: Oh ja. Lekker simpel.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Maar ga je nog wel gewoon gezellig eten met familie erbij? Ik weet niet of jij dat een beetje doet op moederdag.
0: Nee, niet per se. Soms een klein beetje, maar niet specifiek of zo.
1: Oké. Okay. Ja, nee. Meestal toen mijn opa en oma nog wel leefden, gingen we altijd daar altijd naartoe. En dat we even Chinees gingen halen, even eten met z'n allen.
0: Ja, opa en oma staat op de camping. Dus dat even kijken van, joh, hoe en wat en hoe het uitkomt.
1: Oh,
0: dus,
1: ja.
0: Misschien wel, misschien niet, maar I don't know.
1: Volgende week meer.
0: Daarom.
1: Ja.
0: In de tussentijd, Harry Styles, American Girls. Als die er zin in heeft. Harry, where are you?
1: Ik hou ook niet zoveel van Amerikaanse vrouwen, jij wel?
0: Geen idee, geen ervaring mee. Harry! Harry!
1: Harry wel misschien.
0: He likes the Styles.
1: En voor mij met Taylor Swift dacht ik dat hij een tijdje heeft geëxperimenteerd. Maar
0: kun je slechter
1: tijdje
0: hebben?
1: Terug.
0: Kun je slechter hebben?
1: Ik kwam wel van de koude kermis thuis, denk ik.
0: Geen idee.

0: Ja, bijna, Pieter, bijna.
1: Bina. Britney Spears.
0: Met I Wanna Go. En daarvoor hoorde je Harry Styles met American Girls.
1: Ja.
0: Ja, we zeiden dat hij met die, hoe heet ze nou, liep?
1: Ja, de dochter van Lenny Kravitz.
0: Nee, Taylor Swift daarvoor.
1: Ja.
0: Maar nu met...
1: Zoe Kravitz.
0: Ja, dat je.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eerbetoon.
0: Ja, dat.
1: Nou.
0: Dat.
1: Heerlijk.
0: Verder gaan we het volgende nummer maar gewoon.
1: Ja, doe maar. We hebben nog niet meer zo lang.
0: De artiest die helaas niet meer onder ons is, en ik blijf het zeggen, gewoon is nog steeds een groot gemis. Avicii met The Nights.

0: Avicii, The Nights. Ja, ik zag van het weekend een video voorbij komen met de set van Martin Garrix.
1: Ja.
0: En dat is wel leuk. Voor mij is het zo, ik ben er niet helemaal vast, dat in elke set van Martin Garrix komt een nummer van Avicii naar voren.
1: Oh.
0: Dus ja, dat vind ik wel een mooi eerbetoon aan hem.
1: Snap ik.
0: Ja. Dus ja, vandaar dat ik me ook had. Zometeen niet de vereniging, wel Jasper die hier naast me staat. Die gaat een avond of een uurtje muziek doen voor jullie. Dus blijf ook daar naar luisteren. Ik heb ondertussen nog één nummer staan. Dat is Chasing the Sun van The Wanted. Daarmee zit het voor ons op. Ik zeg een hele fijne avond. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En thanks voor het luisteren.
2: Laters.
0: Later.

0: dan?
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet van Rob Jette werkt aan nieuwe asielmaatregelen na het sneuvelen van de asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer. Asielminister Van den Brink wil onder meer illegaliteit strafbaar maken, de ongewenst verklaring uitbreiden en af van dwangsommen voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Vrijdag beslist het kabinet welke voorstellen worden doorgezet. Hackersgroep Shiny Hunters heeft gegevens gestolen van meer dan 40 Nederlandse onderwijsinstellingen via het onderwijsplatform Canvas. Volgens de hackers hebben de scholen tot morgen om te onderhandelen, anders wordt de data openbaar gemaakt. Het gaat om onder meer namen, e-mailadressen en berichten. Wereldwijd zouden gegevens van miljoenen gebruikers zijn buitgemaakt. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt volgens de EOD te gaan om een 500-ponder. De bom wordt veilig afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het gebied is tijdelijk afgezet. Treinverkeer rond Weesp en naar den Bussum werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is De Vereniging.

vanavond. Want helaas, helaas, we hebben voor de vereniging vanavond geen gast. Ziekte. Ja, helaas gaat dat natuurlijk soms zo. Maar ja, we willen toch de vereniging samen met jullie doen natuurlijk. En dus doen we het op deze manier. Vanavond met mij in de presentatie. We gaan vooral muziek luisteren hier en daar. En ik probeer gewoon wat leuke weetjes over verenigingen uit Apeldoorn voor jullie op te zoeken en met jullie te delen. Zodat we er vanavond een speciale uitzending van de vereniging van maken. Dus zo hebben we toch nog gewoon leuk een uurtje de vereniging vandaag. Met vooral uiteraard veel muziek.

Stel je eens voor, een plek in het hart van Apeldoorn, waar de waan van de dag even naar de achtergrond verdwijnt. Een plek waar tradities nog waarde hebben, maar waar de gesprekken van nu de boventoon voeren. Uiteraard heb ik het over de Sociëteit Apeldoorn. En dat is niet zomaar een club. Het is een vereniging met diepe wortels. Al in 1849 werd de basis gelegd onder toeziend oog van koning Willem III. Je voelt die historie nog steeds, maar het is verre van een museum. Vandaag de dag is het vooral een actieve gemeenschap. Het is de plek waar je naartoe gaat voor een goed glas, maar vooral voor de mensen. Of je nu aanschrijft bij de leesclub, je zinnen verzet tijdens een middagje biljarten, of je laat inspireren door een boeiende lezing over kunst of wetenschap. Het draait daar om echte aandacht voor elkaar. In een wereld die steeds sneller en digitaler wordt, is zo'n huiskamer waar je fysiek samenkomt voor een goed gesprek eigenlijk een heel kostbaar bezit. Dus heb je behoefte aan wat meer diepgang en gezelligheid in een sfeervolle omgeving? Kijk dan eens op societeitapeldoorn.nl. Het is een mooie manier om deel te worden van een verhaal dat al bijna twee eeuwen voortduurt.

Stel je een plek voor waar op zaterdagochtend al vroeg leven is. Kinderen die hun eerste bal aanraken, ouders langs de lijn met koffie in de hand en ergens op de achtergrond het geluid van fluitjes en lachende teams. Dat is Robur et Velocitas. De naam klinkt misschien een beetje plechtig, maar betekent simpelweg kracht en snelheid. En dat zegt eigenlijk alles. Want deze voetbalclub uit Apeldoorn bestaat al sinds 1882 en draait nog altijd op dezelfde energie. Samen sporten, groeien en plezier maken. Wat bijzonder is, is hoe groot en levendig de club is. Met tientallen teams en trainingen die soms een hele puzzel zijn om in te plannen, bruist het hier elke week van activiteit. Maar misschien nog wel mooier,

draait niet alleen om winnen. Zo is er bijvoorbeeld een speciaal programma voor de allerkleinste. Waar kinderen van 4 of 5 jaar gewoon lekker mogen spelen met een bal. Zonder druk, maar met heel veel plezier. En elk jaar is er een voetbalkamp. Waar zo'n 200 kinderen samen sporten, spelletjes doen en zelfs op het veld kamperen. Een weekend dat ze niet snel vergeten. En een leuk weetje. De naam Velocitas komt uit het Latijn en betekent niet alleen snelheid, maar ook richting. En misschien is dat wel precies wat deze club biedt. Niet alleen beweging, maar ook richting. Voor jong en oud. Robur et Velocitas is dus meer dan een voetbalclub. Het is een plek waar generaties samenkomen, waar verhalen ontstaan en waar elke zaterdag weer opnieuw begint.

Als je net bent ingeschakeld, welkom bij de vereniging. Een speciale aflevering wel te verstaan. En dat komt omdat we helaas te maken hadden met ziekte. En we dus geen gast hebben vanavond. En dus ben ik er vanavond, Jasper. En we hebben een speciale aflevering van de vereniging. Omdat we dan deze avond gebruik maken om gewoon wat speciale verenigingen uit Apeldoorn in het zonnetje te zetten. Dit is niet voorbereid. Dit is geen, zijn geen verenigingen die bij ons zijn geweest. Die hebben gezegd van nou zou je dit iets over mij willen vertellen op de radio. Nee, we kijken gewoon op het goede oude internet. Wat er allemaal te vinden is in Apeldoorn. En we vertellen daar dan iets leuks bij. Dat is eigenlijk de vereniging voor deze avond. En stel je dan eens een ruimte voor waar het nooit stil is. Maar waar de treinen toch precies op tijd rijden. Miniatuurtreinen wel te verstaan. Kleine locomotieven die hun weg vinden langs bergen, dorpjes en stations. Allemaal met de hand gebouwd. Welkom bij de vereniging Apeldoornse Modelspoorders en Spoorvrienden, oftewel FAMES. Wat deze vereniging zo bijzonder maakt, is de aandacht voor detail. Hier wordt niet zomaar een aantal treinrondjes laten rijden. Nee, hier bouwden leden complete werelden na. Landschappen met bomen die soms kleiner zijn dan een lucifer, en rails die tot op de millimeter klopt met de werkelijkheid. Voor veel leden begon het ooit als een hobby op de zolder. Een doos met rails, misschien een eerste treintje.

Het is woensdagavond. Geen volle tribunes, geen grote stadions, maar wel een groep spelers die alles geven. Rennen, pasen en vooral samenwerken. Dat is Apeldoorn Monarchs. Een club die misschien niet iedereen kent, maar die stiekem iets bijzonders doet. Want hier spelen ze geen gewoon voetbal, nee, hier spelen ze American football. Of beter gezegd, flag football. Dat betekent

Geen harde tackles, maar snelheid, inzicht en techniek. In plaats van iemand neerhalen, trek je een vlag van iemands heup. Klinkt simpel, maar geloof me, dat is het niet. De club begon nog niet zo lang geleden met een klein groepje mensen en een groot idee. Deze sport op de kaart zetten in Apeldoorn. En dat groeide. Niet alleen in spelers, maar ook in iets anders. Een community. Want bij de Monarchs draait het niet alleen om winnen, maar om samen beter worden. En wat het extra mooi maakt, het is een sport die volop in ontwikkeling is. Flagvoetbal groeit wereldwijd zo hard dat het zelfs op weg is naar de Olympische Spelen van 2028. Dus terwijl jij daar staat, op dat veld, ben je eigenlijk onderdeel van iets dat steeds groter wordt. En misschien is dat wel het leukste. Je speelt niet alleen een sport, maar je bouwt mee aan het verhaal.

De muziek begint en iedereen beweegt tegelijk. Geen paren, geen ingewikkelde afspraken, maar één groep en één ritme. Dit is natuurlijk Line Dance Apeldoorn. Wat deze club bijzonder maakt is dat het beeld dat veel mensen hebben van line dance, cowboylaarzen en country muziek hier eigenlijk niet klopt. Hier dansen ze juist op moderne muziek. Denk aan pop, disco of artiesten als Ed Sheeran en Justin Timberlake. Het begon ooit met één persoon die al van jongs af aan danste, van klassiek ballet tot stijldansen, en uiteindelijk bleef ze hangen bij line dance. Wat begon als een hobby, groeide uit tot een hele groep met lessen in Apeldoorn en Vaassen. En het mooie is, iedereen kan meedoen. Jong, oud, beginner of gevorderd. Er is zelfs een groep waar mensen van in de 80 nog vrolijk meedansen. Want line dance is meer dan pasjes onthouden. Het is bewegen, lachen en soms ook gewoon even flink zweten. En misschien nog wel belangrijker, het is samen doen. Een leuk weetje, bij line dance draait het niet om een partner, maar om synchronisatie. Soms staan er tientallen mensen op de vloer die exact dezelfde bewegingen maken. Alsof je naar een levende choreografie kijkt. Line dance Apeldoorn laat zien dat dans niet ingewikkeld hoeft te zijn om bijzonder te zijn. Soms is het genoeg om gewoon op de muziek te stappen en uiteraard te bewegen.

En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze speciale editie van de vereniging. En speciaal omdat ja, het helaas niet anders kon. We hadden zieken, waardoor de reguliere uitzending vanavond niet door kon gaan. Maar dat gaf mij de ruimte om een aantal verenigingen van Apeldoorn wat speciale aandacht te geven. Ik hoop dat we volgende week gewoon weer wat gasten hier in de uitzending hebben die komen vertellen over hun vereniging. Want het zijn er zo ontzettend veel hier in Apeldoorn natuurlijk. Het is wat dat betreft een fantastische stad waar ontzettend veel gebeurt. En voor ieder wat wils eigenlijk is. Dus we hopen volgende week gewoon daar weer meer over te horen van een gast uiteraard. Blijf vooral even hangen, want we gaan hierna gewoon lekker door met Hans Faay voor The Love of Music. Dat is niet veranderd, dus blijf vooral hangen en tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen. De Spaanse flotilla-activist Saif Abukeshek zit vast in een Israëlische cel en is overgegaan op een droge hongerstaking. Hij eet en drinkt niet meer, wat normaal gesproken maximaal een week vol te houden is, meldt zijn actiegroep. De AEX-index sloot op de hoogste stand ooit met 1031,44 punten, na een piek van 1036,01. Beleggers zijn optimistisch door berichten dat de VS en Iran bijna akkoord zijn over het beëindigen van de oorlog, met afspraken over uraniumverrijking en sancties. De olieprijs daalde tijdelijk tot onder $98 per vat. Ted Turner, oprichter van CNN, is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij startte in 1980 de eerste 24-uurs nieuwszender en brak internationaal door tijdens de Golfoorlog. Turner verkocht zijn bedrijf in 1996 voor $7,3 miljard... en was actief als zeiler en filantroop. Hij laat 5 kinderen na. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: For the love of music.

Ja, goedenavond. Welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. Vanavond veel muziek van eigen bodem. En de eerste nummer was ook van... Die kwam uit Volendam. En wel van Mel VF. Wat staat voor Melanie Vintage Future. Ze zijn al actief sinds 2015. En een klein weetje is misschien dat Melanie Jonk is een kleindochter van Piet Veerman. En die kennen we natuurlijk weer van The Cats. Bruce Springsteen. Ja, die behoeft natuurlijk geen introductie. Het nummer A Letter to You. Dat is een nummer uit 2020. En dat komt van... Nee, dat is de album. En het nummer heet Burning Train.

Anouk, 51 jaar geleden geboren in Den Haag. Haar achternaam is Teeuwe. Ze brak door in 1977 met het single Nobody's Wife. Het nummer Set the Things on Fire, dat komt van het gelijknamige album uit 2025.

Prismal Trio is een Nederlandse band. Die staat onder leiding van Sanne Hans. Ze spelen al sinds 2008. Het debuutalbum was in 2009 en dat heette heel simpel Miss Montreal. Het nummer Have You Ever Seen the Rain, dat komt uit 2020.

Dit nummer kennen we natuurlijk van Creedence Clearwater Revival. En de mannelijke stem die u hoorde, die was van Milo. Marcel Kaptein, jarenlang zanger bij de Ten Sharp. Dat is een band die al sinds 1984 actief is. Het nummer Eyes on the Road, dat komt van het album Wandering Soul uit 2023.

0: For the Love of Music met Hans Vaas.
1: The Waterboys, dat is een folk rockband uit Schotland, oftewel uit Edinburgh. Ze bestaan al sinds 1983. Tussen 1993 en 2000 zijn ze tijdelijk gestopt, maar daarna zijn ze gewoon weer verder gegaan. De band heeft inmiddels al zo'n 40 bandleden versleten. Fisherman's Blues, daar komt van een gelijkmatige album uit 1988.

Douwe Bob, wiens achternaam Postuma is. Hij werd 33 jaar geleden in Amsterdam geboren. En Mel VF, daar hebben we het eerste nummer al aandacht aan besteed. In het programma De Beste Zangers uit 2023 speelden ze samen het nummer When You're Gone.

Calvin Russell, dat was een Amerikaanse blues- en rockzanger. En hij was gitarist. Hij overleed in 2011 op 62-jarige leeftijd. Het nummer A Crack in Time, dat komt van het gelijknamige album uit 2004.

Willem Bijkerk, ja, die kennen we als Welen. 46 jaar geleden geboren in Apeldoorn. En zijn naam Welen, dat komt van zijn idool Waylon Jennings. Het nummer Thanks But No Thanks.

Danny Polvliet, beter bekend bij ons als Danny Vera. 48 jaar geleden in Middelburg geboren. In 2013 is hij getrouwd met Esha Tanihatu. Die kennen we wel weer uit het programma van de Voetbal Inside, waar ze heel jarenlang achter de bar stond. Het nummer Every Time.

0: For the Love of Music met Hans Vaas.
1: John Hiatt is een 73-jarige Amerikaan. Geboren in Indianapolis. Hij is actief sinds 1972. Zijn eerste album, en dat heet Hanging Around the Observatory. En die dateert uit 1974. John Hiatt, All the Way to the River.

James Maddock, dat is een Engelse muzikant. En hij komt oorspronkelijk uit Contesthorpe, dat is, ligt in Leicester. Sinds 2003 is hij gevestigd in New York City. James Maddock, Lavender Blue.

Van Morrison, dat is een 80-jarige zanger uit Belfast. We kennen hem van de band Gloria, van de band Dem, met het nummer Gloria. Hij is Sir George Evan Morrison en hij komt uit Noord-Ierland. Zijn muziek wordt ook wel genoemd de Belfast Blues. Zijn bijnaam is Belfast Cowboy en het nummer is These Are The Days.

Ja, en heel langzaam verdwijnt hij in de achtergrond. Dat was Van Morrison met het nummer These Are The Days. Ben u wat later ingeschakeld en u denkt van, oh, waar luister ik naar? U luistert naar For The Love Of Music op Radio Apeldoorn. We zijn elke woensdagavond van 9 tot 10 zijn we live. En wat kunt u dan horen? De basis van dit programma is country, Americana, folk, blues en... En als je denkt van, wat is Amerikanen eigenlijk? Dat is country, folk en blues in een modern jasje. Ja, we gaan er zo uit met het laatste nummer. De techniek die was in handen van Jasper Ikin. En mijn naam is Hans Vaas. En we gaan eruit met een nummer van Deborah Parler en Ed Struilaert. Closing Time.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbank Amsterdam aan criminelen en zou een man 2 jaar lang voor bijna 1 ton hebben afgeperst. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing, na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen. En de AEX bereikte een recordslotstand van 1031,44 punten door optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en de VS zijn het vrijwel eens over een plan om uraniumverrijking te stoppen in ruil voor het opheffen van sancties en vrijgave van tegoeden. De olieprijs daalde tijdelijk onder $98 per vat. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Black & Blues.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Now the good news. Listen to Black & Blues. Black & Blues met Wim Velderman.
5: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black & Blues. Er is bijzonder veel uitgekomen deze week, dus ik ga geen tijd verliezen. Veel muziek en heel korte verhalen. Fijn dat je bent. We beginnen met de Amerikaanse zangeres Deborah Power. En Power, dat heeft ze. Speelt piano, zingt met een stem die klinkt als een klok. Heel mooi. Dit is Too Tall.

Akoestisch met een fraaie zangstem. Johnny Never en John Colgan Davis. Het album heet Brother John en daarvan Black Crow. In de States genomineerd voor de geweldige Blues Foundation. En de International Blues Challenge 2026. Ben benieuwd. Er doen er nog 18 mee. En dat is er dus één van, dat Black Crow. Dan naar Charles Tyner. Vorige week al eens even wat van opgezet. Deze man speelt een voortreffelijk stukje soul blues. En zingt daar ook zo mooi soul bluesy bij. Nou, wat doe je dan? Draai je toch? Het heet Don't Be a Fool Too Long.

control. Remember, your decisions are vital, brothers.

Het nummer kennen we natuurlijk van veel artiesten dat Rollin' and Thumbing maakt. Dit is al een heel speciale uitvoering op het album Get Your Feathers Ready van Blue Moon Markie. En Blue Moon Markie, dat is een duo swing blues, zeggen ze zelf, dat ze spelen. En heel akoestisch dus ook nog. En ze komen uit British Columbia en dat is Canada. Leuk duo, vind ik. En ja, dan draai je dat eens even. De grote artiesten, ach, die verkopen zichzelf wel. Maar al die kleine acts, daar hou ik wel van om die ook te presenteren hier bij Black & Blues. En hopelijk jij ook. Zo niet, laat het weten. Ed Wim Velderman. Billy Thompson dan. Dat is een gitarist die in heel veel bands heeft gespeeld. En met de grootte der aarde altijd in orkesten heeft gespeeld. Ik kan ze allemaal gaan opnoemen, ga ik lekker niet doen. Dit is een nieuwe CD en daarvan de titeltrack This World.

Wederom, uitstekend gitaarspel van Danny Bryant. En dat niet alleen, ook prima song, goed gezongen. Het staat op het album Nothing Left Behind. En daarvan Just For You. Opgenomen in het Sauerland in

Duitsland. En daar is deze Brit veelvuldig om eigenlijk inspiratie op te doen en dan weer songs te schrijven. Gaat een heel andere kant op. Is een beetje van de echte hard blues rock af. Maakt het wat softer. En ja, ik moet zeggen, ik vind het niet gek hoe hij het doet. Hij speelt natuurlijk ook zelf gitaar. Evenals Mark Renner, die ook keyboards doet en de gitaar. Dan hebben we nog Jamie Pipe, die doet het Hammond orgel en piano. En dan hebben we Artyom Felcher, die speelt de bas. Alex Hintz, het slagwerk. Dan heb je de band ook compleet. Binnenkort hier in Nederland veelvuldig optredend te zien en te horen. Dan naar Charlie Barris uit de States. Mondharmonica virtuoos. En zijn cd, daarvan ga ik draaien. I Get Around.

0: to say nothing at all. It's hard sometimes.
1: Zo af en toe brengt hij een cd uit. Een bijzonder verhaal. Het verhaal van Ed Elstrum. Nothing Good to Say hoorde je. En dat komt van een album dat heet This Idea of Humanity. Ed Elstrum, wat is er zo bijzonder aan dan? Nou, hij is eigenlijk stadionorganist. En dat doet hij bij de New York Yankees. Hebben we het over baseball. En zo nu en dan, ja, dan heeft hij tijd om een eigen cd op te nemen. Heeft hij daar geen tijd voor, dan kan het ook zijn dat je hem nog tegenkomt als kerkorganist. Bijzonder. Goed verhaal trouwens. Guto Conrad. Dat is een jongeman van 22 die houdt van blues rock. Maar verknocht is zelf aan de muziek van Albert Collins. En niet alleen van Albert Collins, maar ook van Jimi Hendrix. Speelt een aardig stukje gitaar, zeg maar. Looking for a Change heet het album. En daarvan Ain't No Use. Guto Conrad. Got no time.

Een overheerlijke blues ballad, instrumentaal ook nog van Laura Chavez. Van het album My Voice, net uit. Het nummer heet La Leonora. En waar kennen we Laura van? Nou, ze is eigenlijk in dienst van Rough Records. En daar begeleidt ze veel artiesten bij hun opnames. Zo nu en dan gaat ze ook met hun op tournee. En zo heel zelden maakt ze een eigen cd. Ze houdt van Texas Blues en Chicago Blues. En deze blues ballet, ja, dat is smullen. Dan naar Lucinda Williams. Lucinda Williams heeft een cd uit die heet World's Gone Wrong. Dat zegt denk ik al genoeg. En haar stem gebruikt ze om vooral te zingen tegen het opkomende fascisme in de Verenigde Staten. Zo zegt het Parool bijvoorbeeld. Nou, ik heb uitgekozen van het album deze prachtvolle blues. Black Tears.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Je begrijpt het al, we zijn aan het afsluiten. Maar eerst nog even het verhaal afmaken van Theresa James en de Rhythm Tramps. 14 Grammy Awards heeft ze maar liefst in haar carrière in de wacht weten te slepen. Een geweldige score, lijkt mij zo. Theresa James' CD heet Bad at Being Good. En zoals altijd gaan we natuurlijk nog een afsluiter draaien. En dat is deze keer van Tinsley Ellis. Daar heb je de afgelopen weken vaker wat van gehoord. Labor of Love is een schitterende CD van het Alligator Record Label. Wat ga ik draaien van Tinsley? Nou, ik dacht aan A Long Time. Hopelijk zien we elkaar volgende week weer, de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Fijne dag nog. Dag.

en de opvang voor jonge asielzoekers de snelweg A59 op, waardoor de weg richting Waalwijk een half uur dicht was. De demonstranten gingen daarna naar de afrit en het verkeer kon weer doorstromen. De opvang biedt plek aan 50 alleenstaande jongeren van 15 tot 18 jaar. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ze wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna een ton. C. werkte bij de rechtbank Amsterdam en verkocht gegevens vanwege een gokverslaving. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuur een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar Hezbollah en Israël bevestigen dit niet. Het staakt het vuren van 3 weken geleden stopt de aanvallen niet volledig. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen die de gemeente samen met KOA wil openen. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuur een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
3: Het weer tot slot.
2: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
3: Het weer tot slot.

0: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
3: Het weer tot slot.
2: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.